0: zij tegen Barcelona kansloos verloren. In Camp Nou werd het 5-1. Voor de Spanjaarden scoorde Rafinha 2 keer. De andere goals waren van Adeyemi, Yamal en Gas Jesus. Feyenoord-spits Stijn deed in de 82e minuut wat terug. Feyenoord Ferry zag eerder nog 2 doelpunten afgekeurd worden. In de Champions League is ook Stuttgart Viking gespeeld. De Duitsers waren met 3-1 te sterk voor de Nooren. Alle goals vielen in de eerste helft. Het weer vanavond nog kans op een bui. In de nacht wordt het overal droog. Het koelt af tot 9 graden. Morgen hebben we een bewolkte dag. We zien maar af en toe de zon. Er is een kleine kans op een bui en het wordt dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het huis van de wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het huis van de wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 9 september. Het was vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen viel een aantal pittige buien. Vanmiddag waren ook nog flinke zonnige perioden. De temperatuur liep op naar 18 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog. En tijdens de opklaringen koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen hebben we zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuidelijke tot zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar ongeveer 20 graden. Op vrijdag vallen verspreid over de dag weer enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 13 graden en vrijdagmiddag maximaal zo'n 20 graden. Op zaterdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op maandag blijft het dan vrijwel zeker weer overal droog met flinke zonnige perioden. Een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. En maandagmiddag kan het zo'n 21 tot 22 graden worden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De inspectie heeft bij een Rotterdamse winkelier ruim 21.000 verboden vapes gevonden. Het gaat om vapes met een smaakje. De winkeleigenaar had in zijn pand al 350 vapes, maar de inspectie schrijft op Instagram dat uit onderzoek was gebleken dat er meer vapes moesten zijn. En bij de man thuis lagen er inderdaad 21.000. De winkelier krijgt niet alleen een boete voor het in bezit hebben van de illegale vapes, maar hij moet ook betalen voor het vernietigen van de e-sigaretten. Bij een aanrijding in Alblasserdam is een autobestuurder gewond geraakt. Op de Kelvinring bij de afslag naar de McDonald's gaf aan het begin van de avond een auto geen voorrang aan een lijnbus. De twee voertuigen botsten op elkaar. Een andere auto probeerde de aanrijding nog te ontwijken en kwam tegen een paal tot stilstand. De inzittende van die auto is nagekeken door ambulancepersoneel. Het duurde even voor de ravage op de Kelvinring in Alblasserdam weer was opgeruimd. Uitkeringsinstantie UWV gaat alsnog 13.000 WIA-uitkeringen controleren op fouten. Eerder kregen de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering te horen dat ze niet gecontroleerd zouden gaan worden. Maar het UWV komt daarvan terug. De uitkeringsinstantie vermoedt dat er toch meer fouten zijn gemaakt dan eerder gedacht. De UWV maakte jarenlang een verkeerde berekening van de hoogte van de WIA-uitkering. In totaal wordt nu van 73.000 uitkeringen nog eens berekend of ze niet te hoog of te laag zijn. Feyenoord heeft de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona kansloos verloren. In Camp Nou werd het 5-1. Voor de Spanjaarden scoorde Rafinha 2 keer. De andere goals waren van Adeyemi, Yamal en Jesus. Feyenoord-spits Stijn deed in de 82e minuut wat terug. Feyenoorder Ferry zag eerder nog 2 doelpunten afgekeurd worden. In de Champions League is ook Stuttgart Viking gespeeld. De Duitsers waren met 3-1 te sterk voor de Noren. Alle goals vielen in de eerste helft. Het weer, vanavond nog kans op een bui. In de nacht wordt het overal droog. Het koelt af tot 9 graden. Morgen hebben we een bewolkte dag. We zien maar af en toe de zon. Er is een kleine kans op een bui en het wordt dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het Huis van de Wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het Huis van de Wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 9 september. Het was vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen viel een aantal pittige buien. Vanmiddag waren ook nog flinke zonnige perioden en de temperatuur liep op naar 18 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog en tijdens de opklaringen koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen hebben we zonnige perioden, die worden afgewisseld met wolkenvelden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuidelijke tot zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar ongeveer 20 graden. Op vrijdag vallen verspreid over de dag weer enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 13 graden en vrijdagmiddag maximaal zo'n 20 graden. Op zaterdag blijft vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op maandag blijft het dan vrijwel zeker weer overal droog met flinke zonnige perioden. Een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. En maandagmiddag kan het zo'n 21 tot 22 graden worden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De inspectie heeft bij een Rotterdamse winkelier ruim 21.000 verboden vapes gevonden. Het gaat om vapes met een smaakje. De winkeleigenaar had in zijn pand al 350 vapes, maar de inspectie schrijft op Instagram dat uit onderzoek was gebleken dat er meer vapes moesten zijn. En bij de man thuis lagen er inderdaad 21.000. De winkelier krijgt niet alleen een boete voor het in bezit hebben van de illegale vapes, maar hij moet ook betalen voor het vernietigen van de e-sigaretten. Bij een aanrijding in Alblasserdam is een autobestuurder gewond geraakt. Op de Kelvinrik bij de afslag naar de McDonald's gaf aan het begin van de avond een auto geen voorrang aan een lijnbus. De twee voertuigen botsten op elkaar. Een andere auto probeerde de aanrijding nog te ontwijken en kwam tegen een paal tot stilstand. De inzittende van die auto is nagekeken door ambulancepersoneel. Het duurde even voor de ravage op de Kelvinrik in Alblasserdam weer was opgeruimd. Uitkeringsinstantie UWV gaat alsnog 13.000 WIA-uitkeringen controleren op fouten. Eerder kregen de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering te horen dat ze niet gecontroleerd zouden gaan worden. Maar het UWV komt daarvan terug. De uitkeringsinstantie vermoedt dat er toch meer fouten zijn gemaakt dan eerder gedacht. Het UWV maakte jarenlang een verkeerde berekening van de hoogte van de WIA-uitkering. In totaal wordt nu van 73.000 uitkeringen nog eens berekend of ze niet te hoog of te laag zijn. Feyenoord heeft de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona kansloos verloren. In Camp Nou werd het 5-1. Voor de Spanjaarden scoorde Rafinha 2 keer. De andere goals waren van Adeyemi, Yamal en Jesus. Feyenoord-spits Stijn deed in de 82e minuut wat terug. Feyenoord-Ferry zag eerder nog 2 doelpunten afgekeurd worden. In de Champions League is ook Stuttgart Viking gespeeld. De Duitsers waren met 3-1 te sterk voor de Noren. Alle goals vielen in de eerste helft. Het weer vanavond nog kans op een bui. In de nacht wordt het overal droog. Het koelt af tot 9 graden. Morgen hebben we een bewolkte dag. We zien maar af en toe de zon. Er is een kleine kans op een bui en het wordt dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het Huis van de Wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het Huis van de Wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 9 september. Het was vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen viel een aantal pittige buien. Vanmiddag waren er ook nog flinke zonnige perioden. De temperatuur liep op naar 18 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog. En tijdens de opklaringen koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen hebben we zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuidelijke tot zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar ongeveer 20 graden. Op vrijdag vallen verspreid over de dag weer enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 13 graden en vrijdagmiddag maximaal zo'n 20 graden. Op zaterdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op maandag blijft het dan vrijwel zeker weer overal droog met flinke zonnige perioden. Een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. En maandagmiddag kan het zo'n 21 tot 22 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De inspectie heeft bij een Rotterdamse winkelier ruim 21.000 verboden vapes gevonden. Het gaat om vapes met een smaakje. De winkeleigenaar had in zijn pand al 350 vapes, maar de inspectie schrijft op Instagram dat uit onderzoek was gebleken dat er meer vapes moesten zijn. En bij de man thuis lagen er inderdaad 21.000. De winkelier krijgt niet alleen een boete voor het in bezit hebben van de illegale vapes, maar hij moet ook betalen voor het vernietigen van de e-sigaretten. Bij een aanrijding in Alblasserdam is een autobestuurder gewond geraakt. Op de Kelvinring bij de afslag naar de McDonald's gaf aan het begin van de avond een auto geen voorrang aan een lijnbus. De twee voertuigen botsten op elkaar. Een andere auto probeerde de aanrijding nog te ontwijken en kwam tegen een paal tot stilstand. De inzittende van die auto is nagekeken door ambulancepersoneel. Het duurde even voor de ravage op de Kelvinring in Alblasserdam weer was opgeruimd. Uitkeringsinstantie UWV gaat alsnog 13.000 WIA-uitkeringen controleren op fouten. Eerder kregen de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering te horen dat ze niet gecontroleerd zouden gaan worden. Maar het UWV komt daarvan terug. De uitkeringsinstantie vermoedt dat er toch meer fouten zijn gemaakt dan eerder gedacht. De UWV maakte jarenlang een verkeerde berekening van de hoogte van de WIA-uitkering. In totaal wordt nu van 73.000 uitkeringen nog eens berekend of ze niet te hoog of te laag zijn. Feyenoord heeft de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona kansloos verloren. In Camp Nou werd het 5-1. Voor de Spanjaarden scoorde Rafinha 2 keer. De andere goals waren van Adeyemi, Yamal en Gas Jesus. Feyenoord spits Stijn deed in de 82e minuut wat terug. Feyenoorder Ferry zag eerder nog 2 doelpunten afgekeurd worden. In de Champions League is ook Stuttgart Viking gespeeld. De Duitsers waren met 3-1 te sterk voor de Noren. Alle goals vielen in de eerste helft. Het weer vanavond nog kans op een bui. In de nacht wordt het overal droog. Het koelt af tot 9 graden. Morgen hebben we een bewolkte dag. We zien maar af en toe de zon. Er is een kleine kans op een bui en het wordt dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het huis van de wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het huis van de wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van woensdagmiddag 9 september. Het was vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen viel een aantal pittige buien. Vanmiddag waren ook nog flinke zonnige perioden. De temperatuur liep op naar 18 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog. En tijdens de opklaringen koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen hebben we zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuidelijke tot zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar ongeveer 20 graden. Op vrijdag vallen verspreid over de dag weer enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 13 graden en vrijdagmiddag maximaal zo'n 20 graden. Op zaterdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15. En de maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op maandag blijft het dan vrijwel zeker weer overal droog met flinke zonnige perioden. Een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. En maandagmiddag kan het zo'n 21.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zevenhuizen ten noorden van Rotterdam is gisteravond een huis deels uitgebrand. Het vuur is volgens mensen ter plaatse ontstaan door een afstandbestuurbare auto die vlam heeft gevat in een houten uitbouw van het pand. Toen de brandweer arriveerde was het vuur al overgeslagen naar de woning zelf. De bewoners van het pand stonden toen al buiten omdat ze waren gewaarschuwd door een brandalarm. De bewoners konden nadat de brand is geblust niet terug naar huis en hebben de nacht ergens anders door moeten brengen. Bijna 2/3 van de bedrijven in Zuid-Holland die werken met gevaarlijke stoffen heeft vorig jaar 1 of meer veiligheidsregels overtreden. Dat schrijft de provincie naar onderzoek. In het onderzoek is gekeken naar 125 chemiebedrijven en de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of ze daar laten opslaan. Bijna alle overtredingen waren licht van aard, zegt de provincie. Zware overtredingen die direct tot ernstige ongelukken hadden kunnen leiden, die zijn niet gevonden. Inspecteurs lieten het in de meeste gevallen bij een waarschuwing. Er zijn geen bedrijven stilgelegd of bestuurlijke boetes opgelegd. De inspectie heeft bij een Rotterdamse winkelier ruim 21.000 verboden vapes gevonden. Het gaat om vapes met een smaakje. De winkeleigenaar had 350 vapes in zijn pand liggen. Maar de inspectie schrijft op Instagram dat uit onderzoek is gebleken dat er meer vapes hadden moeten zijn. Bij de man thuis lagen er inderdaad 21.000. De winkelier krijgt niet alleen een boete voor het in bezit hebben van de vapes, maar moet ook het vernietigen van de e-sigaretten betalen. Feyenoord staat 1-na-laatste in de Champions League na de 5-1 nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Barcelona. Bij de Spanjaarden scoorde Rafinha 2 keer, Lamine Jamal scoorde er 1. Door de enige Rotterdamse goal viel 10 minuten voor tijd door Sam Stijn. De wedstrijden in de Champions League zijn over 3 dagen verdeeld. Vanavond heb je bijvoorbeeld nog PSV tegen Shakhtar Donetsk. Paris Saint-Germain is koploper. Het won met 6-1 van Slovan Bratislava. Ook daar waren 2 doelpunten van Dembele en zelfs 3 van Torres. Het weer, af en toe zon, vrijwel overal droog. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt vandaag rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het Huis van de Wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het Huis van de Wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 9 september. Het was vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen viel een aantal pittige buien. Vanmiddag waren er ook nog flinke zonnige perioden en de temperatuur die komt naar 18 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog en tijdens de opklaringen koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen hebben we zonnige perioden, die worden afgewisseld met wolkenvelden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuidelijke tot zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen ongeveer 20 graden. Op vrijdag vallen verspreid over de dag weer enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 13 graden en vrijdagmiddag maximaal zo'n 20 graden. Op zaterdag blijft vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15. En de maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op maandag blijft het dan vrijwel zeker weer overal droog. Met flinke zonnige perioden. Een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 12 graden en maandagmiddag kan het zo'n 21 tot 22 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zevenhuizen ten noorden van Rotterdam is gisteravond een huis deels uitgebrand. Het vuur is volgens mensen ter plaatse ontstaan door een afstandbestuurbare auto die vlam heeft gevat in een houten uitbouw van het pand. Toen de brandweer arriveerde was het vuur al overgeslagen naar de woning zelf. De bewoners van het pand stonden toen al buiten omdat ze waren gewaarschuwd door een brandalarm. De bewoners konden nadat de brand is geblust niet terug naar huis en hebben de nacht ergens anders door moeten brengen. Bijna 2/3 van de bedrijven in Zuid-Holland die werken met gevaarlijke stoffen heeft vorig jaar 1 of meer veiligheidsregels overtreden. Dat schrijft de provincie naar onderzoek. In het onderzoek is gekeken naar 125 chemiebedrijven en de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of ze daar laten opslaan. Bijna alle overtredingen waren licht van aard, zegt de provincie. Zware overtredingen die direct tot ernstige ongelukken hadden kunnen leiden, die zijn niet gevonden. Inspecteurs lieten het in de meeste gevallen bij een waarschuwing. Er zijn geen bedrijven stilgelegd of bestuurlijke boetes opgelegd. De inspectie heeft bij een Rotterdamse winkelier ruim 21.000 verboden vapes gevonden. Het gaat om vapes met een smaakje. De winkeleigenaar had 350 vapes in zijn pand liggen. Maar de inspectie schrijft op Instagram dat uit onderzoek is gebleken dat er meer vapes hadden moeten zijn. Bij de man thuis lagen er inderdaad 21.000. De winkelier krijgt niet alleen een boete voor het in bezit hebben van de vapes, maar moet ook het vernietigen van de e-sigaretten betalen. Feyenoord staat 1-na-laatste in de Champions League na de 5-1 nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Barcelona. Bij de Spanjaarden scoorde Rafinha 2 keer, Lamine Jamal scoorde er 1. Door de enige Rotterdamse goal viel 10 minuten voor tijd door Sam Stijn. De wedstrijden in de Champions League zijn over 3 dagen verdeeld. Vanavond heb je bijvoorbeeld nog PSV tegen Shakhtar Donetsk. Paris Saint-Germain is koploper. Het won met 6-1 van Slovan Bratislava. Ook daar waren 2 doelpunten van Dembele en zelfs 3 van Torres. Het weer, af en toe zon, vrijwel overal droog. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt vandaag rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is extra vertraging door een ongeluk. Tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen nu 1/2 uur extra reistijd in 8 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op een aantal plaatsen. Zoals op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de 1000 olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het huis van de wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het huis van de wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 9 september. Het was vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen viel een aantal pittige buien. Vanmiddag waren ook nog flinke zonnige perioden. De temperatuur komt naar 18 graden. De komende avond en nacht wordt het overal droog. En tijdens de opklaringen koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen hebben we zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuidelijke tot zuidwestelijke richting. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen ongeveer 20 graden. Op vrijdag vallen verspreid over de dag weer enkele buien, maar er zijn ook zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 13 graden en vrijdagmiddag maximaal zo'n 20 graden. Op zaterdag blijft het vrijwel overal droog. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag is de kans op enkele buien weer een stuk groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 15 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op maandag blijft het dan vrijwel zeker weer overal droog met flinke zonnige perioden. Een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. En maandagmiddag kan het zo'n 21 tot 22 graden worden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Knopendijl. 19 kilometer met bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knopend Klaverpolder en Knopend Ridderkerk 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Na een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: In Zevenhuizen ten noorden van Rotterdam. Dam is gisteravond een huis deels uitgebrand. Het vuur is volgens mensen ter plaatse ontstaan door een afstandsbestuurbare auto die vlam heeft gevat in een houten uitbouw van het pand. Toen de brandweer arriveerde was het vuur al overgeslagen naar de woning zelf. De bewoners van het pand stonden toen al buiten omdat ze waren gewaarschuwd door een brandalarm. De bewoners konden nadat de brand is geblust niet terug naar huis en hebben de nacht ergens anders door moeten brengen. Bijna 2/3 van de bedrijven in Zuid-Holland die werken met gevaarlijke stoffen heeft vorig jaar 1 of meer veiligheidsregels overtreden. Dat schrijft de provincie naar onderzoek. In het onderzoek is gekeken naar 125 chemiebedrijven en de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of ze daar laten opslaan. Bijna alle overtredingen waren licht van aard, zegt de provincie. Zware overtredingen die direct tot ernstige ongelukken hadden kunnen leiden, die zijn niet gevonden. Inspecteurs lieten het in de meeste gevallen bij een waarschuwing. Er zijn geen bedrijven stilgelegd of bestuurlijke boetes opgelegd. De inspectie heeft bij een Rotterdamse winkelier ruim 21.000 verboden vapes gevonden. Het gaat om vapes met een smaakje. De winkeleigenaar had 350 vapes in zijn pand liggen. Maar de inspectie schrijft op Instagram dat uit onderzoek is gebleken dat er meer vapes hadden moeten zijn. Bij de man thuis lagen er inderdaad 21.000. De winkelier krijgt niet alleen een boete voor het in bezit hebben van de vapes, maar moet ook het vernietigen van de e-sigaretten betalen. Feyenoord staat 1-na-laatste in de Champions League na de 5-1 nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Barcelona. Bij de Spanjaarden scoorde Rafinha 2 keer, Lamine Jamal scoorde er 1. Door de enige Rotterdamse goal viel 10 minuten voor tijd door Sam Stijn. De wedstrijden in de Champions League zijn over 3 dagen verdeeld. Vanavond heb je bijvoorbeeld nog PSV tegen Shakhtar Donetsk. Paris Saint-Germain is koploper. Het won met 6-1 van Slovan Bratislava. Ook daar waren 2 doelpunten van Dembele en zelfs 3 van Torres. Het weer, af en toe zon, vrijwel overal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Knopendijl. 19 kilometer met bijna 1 uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knopend Klaverpolder en Knopend Ridderkerk 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Na een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vandaag vindt een landelijke staking in het openbaar vervoer plaats. De hele dag rijdt er dus geen trein en ook de RET legt het vervoer stil. Ook werknemers van stads- en streekvervoerders doen mee aan de landelijke staking. De precieze gevolgen kunnen per vervoerder verschillen. De vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking heeft grote gevolgen voor reizigers en zal dus ook grote invloed hebben op het verkeer. Voor de Algera-brug is de eerder aangekondigde afsluiting van de wisselstrook in het weekend van 11 tot 14 september niet meer nodig. Die gaat dus niet door, omdat de werkzaamheden daarvoor afgelopen weekend al konden worden uitgevoerd. En zaterdagmiddag 12 september viert de Capelse wijk Fascinatio haar jaarlijks wijkfeest rond het huis van de wijk. Er is die middag tussen 1 en 6 uur van alles te doen voor jong en ouder. Er zijn bijvoorbeeld 20 marktkramen met lekkere hapjes, boeken en gezellige vintage spulletjes. Het gebeurt allemaal rond het Huis van de Wijk aan de Fascinatio Boulevard 466. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 10 september. Vandaag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur is vanmiddag rond 20 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen, vooral in de ochtend, kans op wat regen of een enkele bui. In de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. De kans op een enkele bui is zondag duidelijk weer wat groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Er is vrij veel bewolking, slechts enkele opklaringen. De nacht die verloopt nog relatief zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. En zondagmiddag wordt het rond de 20 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. Een zwakke wind uit het zuidwesten. Zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14. En maandagmiddag kan het zo'n 22 graden worden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zevenhuizen ten noorden van Rotterdam is gisteravond een huis deels uitgebrand. Het vuur is volgens mensen ter plaatse ontstaan door een afstandbestuurbare auto die vlam heeft gevat in een houten uitbouw van een pand. Toen de brandweer arriveerde was het vuur al overgeslagen naar de woning zelf. De bewoners van het pand stonden toen al buiten omdat ze waren gewaarschuwd door een brandalarm. De bewoners konden nadat de brand is geblust niet terug naar huis en hebben de nacht ergens anders door moeten brengen. Bijna 2/3 van de bedrijven in Zuid-Holland die werken met gevaarlijke stoffen heeft vorig jaar 1 of meer veiligheidsregels overtreden. Dat schrijft de provincie na onderzoek. In het onderzoek is gekeken naar 125 chemiebedrijven en de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of ze daar laten opslaan. Bijna alle overtredingen waren licht van aard, zegt de provincie. Zware overtredingen die direct tot ernstige ongelukken hadden kunnen leiden, die zijn niet gevonden. Inspecteurs lieten het in de meeste gevallen bij een waarschuwing. Er zijn geen bedrijven stilgelegd of bestuurlijke boetes opgelegd. De inspectie heeft bij een Rotterdamse winkelier ruim 21.000 verboden vapes gevonden. Het gaat om vapes met een smaakje. De winkeleigenaar had 350 vapes in zijn pand liggen. Maar de inspectie schrijft op Instagram dat uit onderzoek is gebleken dat er meer vapes hadden moeten zijn. Bij de man thuis lagen er inderdaad 21.000. De winkelier krijgt niet alleen een boete voor het in bezit hebben van de vapes, maar moet ook het vernietigen van de e-sigaretten betalen. Feyenoord staat 1-na-laatste in de Champions League na de 5-1 nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Barcelona. Bij de Spanjaarden scoorde Rafinha 2 keer, Lamine Jamal scoorde er 1. Door de enige Rotterdamse goal viel 10 minuten voor tijd door Sam Stijn. De wedstrijden in de Champions League zijn over 3 dagen verdeeld. Vanavond heb je bijvoorbeeld nog PSV tegen Shakhtar Donetsk. Paris Saint-Germain is koploper. Het won met 6-1 van Slovan Bratislava. Ook daar waren 2 doelpunten van Dembele en zelfs 3 van Torres. Het weer, af en toe zon, vrijwel overal droog. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt vandaag rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: mee.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesserlanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse college. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan 800.000 euro. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdag 10 september. Vandaag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur is gewoon vanmiddag rond de 20 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen, vooral in de ochtend, kans op wat regen of een enkele bui. In de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. De kans op een enkele bui is zondag duidelijk weer wat groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Er is vrij veel bewolking. Slechts enkele opklaringen. De nacht die verloopt nog relatief zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. En zondagmiddag wordt het rond de 20 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. Een zwakke wind uit het zuidwesten. Zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 14. En maandagmiddag kan het zo'n 22 graden worden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 richting Den Bosch, komend vanuit Utrecht. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zit daar een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam 4 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaardoos en knooppunt Ridderkerk 10 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het knooppunt Ridderster is vanmorgen een vrachtwagen uit de bocht gevlogen. Die kwam op de A15 en kwam overdwars op de A16 richting Breda terecht. De vrachtwagen heeft een vangrail en een lantaarnpaal geraakt. Ook lekte er diesel uit de wagen op het wegdek. Het verkeer is omgeleid via de parallelbaan. De berger was onderweg volgens Rijkswaterstaat, maar het ging nog uren duren voordat de weg zou worden vrijgegeven. Het zorgde ook voor lange files. Ondernemer Wim Beelen heeft zijn dreigementen over een rechtszaak tegen gemeenteraadslid Kevin van Eijkeren waargemaakt. Een rechtszaak over smaad staat op 6 oktober gepland in Den Haag. Beelen is de eigenaar van pretpark Spelen bij Beelen in Rotterdam Shadows. Beelen werd door Van Eijkeren van Pro een speculant, een patjepeer en een proleet genoemd. Ook zou Van Eijkeren verkeerde uitspraken hebben gedaan over de intenties van Beelen. Een verzoek tot rectificatie werd door het raadslid afgewezen. Pro-fractievoorzitter Reitema liet eerder weten woest te zijn over de gang van zaken. Ze zegt dat Beelen probeert een politicus mond dood te maken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geeft vervoerders van kalfjes een jaar de tijd om zich aan de regels te houden. Zo niet, dan volgen er boetes. De jonge kalfjes die vanaf Ierland naar ons land komen, krijgen dagenlang niets te eten en worden slecht verzorgd. De staatssecretaris zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
2: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
1: De sector gaf eerder aan te willen stoppen met transport uit Ierland. Maar uit eerder onderzoek bleek dat de transporten nog altijd doorgaan. President Trump heeft elke Amerikaanse volwassene een uitkering van $5.000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres bij de tussentijdse verkiezingen. Trump sprak op een partijbijeenkomst in Texas. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat, waar die ruim $1.000 miljard vandaan moet komen om zijn belofte na te komen, zei Trump niet. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, vrijwel overal droog, weinig wind, temperatuur is 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits zijn nu snel aan het verdwijnen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A15 Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en knooppunt Ridderkerk 11 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie op de A16 bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
6: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesserlanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse college. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan 800.000 euro. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 10 september. Vandaag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur is vanmiddag rond 20 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen, vooral in de ochtend, kans op wat regen of een enkele bui. In de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. De kans op een enkele bui is zondag duidelijk weer wat groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Er is vrij veel bewolking, slechts enkele opklaringen. De nacht die verloopt nog relatief zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. En zondagmiddag wordt het rond de 20 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. Een zwakke wind uit het zuidwesten. Zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14. En maandagmiddag kan het zo'n 22 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het knooppunt Ridderster is vanmorgen een vrachtwagen uit de bocht gevlogen. Die kwam op de A15 en kwam overdwars op de A16 richting Breda terecht. De vrachtwagen heeft een vangrail en een lantaarnpaal geraakt. Ook lekte er diesel uit de wagen op het wegdek. Het verkeer is omgeleid via de parallelbaan. De berger was onderweg volgens Rijkswaterstaat, maar het ging nog uren duren voordat de weg zou worden vrijgegeven. Het zorgde ook voor lange files. Ondernemer Wim Beelen heeft zijn dreigementen over een rechtszaak tegen gemeenteraadslid Kevin van Eijkeren waargemaakt. Een rechtszaak over smaad staat op 6 oktober gepland in Den Haag. Beelen is de eigenaar van pretpark Spelen bij Beelen in Rotterdam Shadows. Beelen werd door Van Eijkeren van Pro een speculant, een patjepeer en een proleet genoemd. Ook zou Van Eijkeren verkeerde uitspraken hebben gedaan over de intenties van Beelen. Een verzoek tot rectificatie werd door het raadslid afgewezen. Pro-fractievoorzitter Reitema liet eerder weten woest te zijn over de gang van zaken. Ze zegt dat Beelen probeert een politicus mond dood te maken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geeft vervoerders van kalfjes een jaar de tijd om zich aan de regels te houden. Zo niet, dan volgen er boetes. De jonge kalfjes die vanaf Ierland naar ons land komen, krijgen dagenlang niets te eten en worden slecht verzorgd. De staatssecretaris zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
2: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
1: De sector gaf eerder aan te willen stoppen met transport uit Ierland. Maar uit eerder onderzoek bleek dat de transporten nog altijd doorgaan. President Trump heeft elke Amerikaanse volwassene een uitkering van $5.000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres bij de tussentijdse verkiezingen. Trump sprak op een partijbijeenkomst in Texas. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat, waar die ruim $1.000 miljard vandaan moet komen om zijn belofte na te komen, zei Trump niet. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, vrijwel overal droog, weinig wind, temperatuur is 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesselanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse college. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan 800.000 euro. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 10 september. Vandaag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur is gewoon vanmiddag rond 20 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen, vooral in de ochtend, kans op wat regen of een enkele bui. In de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. De kans op een enkele bui is zondag duidelijk weer wat groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Er is vrij veel bewolking, slechts enkele opklaringen. De nacht die verloopt nog relatief zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. En zondagmiddag wordt het rond de 20 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. Een zwakke wind uit het zuidwesten. Zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14. En maandagmiddag kan het zo'n 22 graden worden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ondernemer Wim Beelen heeft zijn dreigement over een rechtszaak tegen gemeenteraadslid Kevin van Eikeren waargemaakt. Een rechtszaak over smaad staat gepland op 6 oktober in Den Haag. Beelen is de eigenaar van het pretpark Spelen bij Beelen in Rotterdam-Sjaloos. Beelen werd door Van Eikeren van Pro in Rotterdam een speculant, een patjepeer en een proleet genoemd. Ook zou Van Eikeren verkeerde uitspraken hebben gedaan over de intenties van Beelen. Een verzoek tot rectificatie heeft het raadslid naar zich neergelegd. Pro-fractievoorzitter Reitema liet eerder al weten woest te zijn. Zij zegt dat Beelen op deze manier probeert een politicus mond dood te maken. De politie heeft gisteravond het rijbewijs van een man in beslag genomen die veel te hard reed op de N218 op Voorne-Putten. Er werd gisteravond rond 11 uur ter hoogte van Geervliet geklokt op 146 km per uur, waar 80 is toegestaan. De man werd niet aangehouden, maar mocht wel zijn rijbewijs achterlaten bij de agenten en mag binnenkort voor de rechtercommissaris verschijnen. Justitie bepaalt dan hoe hoog de boete wordt. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky heeft afgelopen dinsdag in Moldavië te maken gehad met een dreigende droneaanval. Volgens Noorse politici, waar die gisteren een gesprek mee had, is dat type dreiging iets waar hij dagelijks mee te maken krijgt. Zelensky woonde gisteren de uitvaart bij van de Noorse koning Harald. Hij reisde een dag eerder vanuit Moldavië naar Noorwegen, maar zijn vlucht werd korte tijd aan de grond gehouden vanwege de dreigende droneaanval. Zelensky heeft niet gereageerd, maar volgens de woordvoerder van de Moldavische overheid werd het luchtruim in het land afgelopen dinsdag rond 4:30 afgesloten nadat een Russische drone het luchtruim was binnengevlogen vanuit Oekraïne. Die ontplofte uiteindelijk in Moldavië op zo'n 160 kilometer van het vliegveld waar Zelensky later zou opstijgen. President Trump heeft elke volwassen Amerikaan een uitkering van $5.000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid zouden behouden in het congres bij de tussentijdse verkiezingen. Trump sprak op een partijbijeenkomst in Texas, waar hij er ruim $1.000 miljard vandaan haalt om die belofte na te komen. Dat zei hij niet. Onduidelijk is of zo'n uitkering überhaupt wettelijk is toegestaan. In november kiezen Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Volgens de peilingen zijn veel Amerikanen niet te enthousiast over welke kant het land op gaat. De Iran-oorlog doet voort. De prijzen aan de pomp en in de supermarkt die blijven stijgen. Het weer, af en toe zon, vrijwel overal droog en het is een graad of 20. Ook vanavond droog, morgen veel bewolking, af en toe regen en dan wordt het 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesselanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse college. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan 800.000 euro. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 10 september. Vandaag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur is rond vanmiddag rond 20 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen, vooral in de ochtend, kans op wat regen of een enkele bui. In de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. De kans op een enkele bui is zondag duidelijk weer wat groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Er is vrij veel bewolking, slechts enkele opklaringen. De nacht die verloopt nog relatief zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. En zondagmiddag wordt het rond de 20 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. Een zwakke wind uit het zuidwesten. Zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14. En maandagmiddag kan het zo'n 22 graden worden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ondernemer Wim Beelen heeft zijn dreigement over een rechtszaak tegen gemeenteraadslid Kevin van Eikeren waargemaakt. Een rechtszaak over smaad staat gepland op 6 oktober in Den Haag. Beelen is de eigenaar van het pretpark Spelen bij Beelen in Rotterdam-Sjaloos. Beelen werd door Van Eikeren van Pro in Rotterdam een speculant, een patjepeer en een proleet genoemd. Ook zou Van Eikeren verkeerde uitspraken hebben gedaan over de intenties van Beelen. Een verzoek tot rectificatie heeft het raadslid naast zich neergelegd. Pro-fractievoorzitter Reitema liet eerder al weten woest te zijn. Zij zegt dat Beelen op deze manier probeert een politicus mond dood te maken. De politie heeft gisteravond het rijbewijs van een man in beslag genomen die veel te hard reed op de N218 op Voorne-Putten. Er werd gisteravond rond 11 uur ter hoogte van Geervliet geklokt op 146 km per uur, waar 80 is toegestaan. De man werd niet aangehouden, maar mocht wel zijn rijbewijs achterlaten bij de agenten en mag binnenkort voor de rechtercommissaris verschijnen. Justitie bepaalt dan hoe hoog de boete wordt. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky heeft afgelopen dinsdag in Moldavië te maken gehad met een dreigende droneaanval. Volgens Noorse politici, waar hij gisteren een gesprek mee had, is dat type dreiging iets waar hij dagelijks mee te maken krijgt. Zelensky woonde gisteren de uitvaart bij van de Noorse koning Harald. Hij reisde een dag eerder vanuit Moldavië naar Noorwegen, maar zijn vlucht werd korte tijd aan de grond gehouden vanwege de dreigende droneaanval. Zelensky heeft niet gereageerd, maar volgens de woordvoerder van de Moldavische overheid werd het luchtruim in het land afgelopen dinsdag rond 4:30 afgesloten nadat een Russische drone het luchtruim was binnengevlogen vanuit Oekraïne. Die ontplofte uiteindelijk in Moldavië op zo'n 160 kilometer van het vliegveld waar Zelensky later zou opstijgen. President Trump heeft elke volwassen Amerikaan een uitkering van $5.000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid zouden behouden in het congres bij de tussentijdse verkiezingen. Trump sprak op een partijbijeenkomst in Texas, waar hij ruim $1.000 miljard vandaan haalt om die belofte na te komen. Dat zei hij niet. Onduidelijk is of zijn uitkering überhaupt wettelijk is toegestaan. In november kiezen Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Volgens de peilingen zijn veel Amerikanen niet enthousiast over welke kant het land op gaat. De Iran-oorlog doet voort. De prijzen aan de pomp en in de supermarkt die blijven stijgen. Het weer, af en toe zon, vrijwel overal droog en het is een graad of 20. Ook vanavond droog, morgen veel bewolking, af en toe regen en dan wordt het 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Radio Capelle. Het Radio Capelle hitdossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd. Met Albert Vis.

Ja, een hele goede middag, luisteraars, en welkom bij Hit Dossier. U hoorde Shout Shout, Knock Yourself Out. En dat was een nummer uit 1900 en even kijken, 62. Verdere gegevens heb ik niet, maar wat ik wel ga doen, dat is lekkere 60s muziek draaien. En dit was er dus eentje van. The Swinging Blue Jeans, dat is de volgende. En dat is wel een bekend liedje. Good Golly Miss Molly, door diverse artiesten ook vertolkt. Dit is de uitvoering van The Swinging Blue Jeans.

Swinging Blue Jeans met Good Golly Miss Molly. En dat was een nummer uit 1964. En ik heb er weer eentje uit de 60's. Het zijn eigenlijk allemaal 60's vandaag. Dit is er eentje uit 1963. I Like It van Jerry and the Pacemakers.

0: Ja, en u hoorde een instrumentaaltje. En dat was van, even kijken, The Shadows, FBI. Zo heette dat nummer. Ik ga verder met Manfred Mann. Dat is een band die voor het intreden van de top 40 al aardig wat hits had. Dit was er ook eentje van. In 1964, acht weken... moet ik even kijken op mijn boekje. Acht weken stond hij in de voorloper van de top 40. Hier is de Manfred Mann met Doa Diddy. Oh, hij doet het niet. Ja, daar komt hij.
1: There she was, just

Manfred Mann en Do Wah Diddy. En het was een nummer uit 1964. En hij stond genoteerd in de voorloop van de top 40. En dat was een, ja, ook een weeklijst. En hij stond daar 8 weken in. Nee, de positie was 8. En de 8e plek dus. En 3 maanden stond hij in de lijst van toen. Welke lijst precies? Dat weet ik niet, maar ik haal het uit het boek Hit Dossier. En dat zal wel moeten kloppen, lijkt mij. Cliff Bennett en The Rebel Rousers is de volgende. En daar heb ik van opstaan. Hoe heet het nummer? Ja, Got to Get You Into My Life. En als ik me niet vergis, is dat de nummer van Lennon en McCartney.

Ja, Cliff Bennett en de Rebel Rousers met Got to Get You Into My Life. En het is bepaald geen onverdienstelijke cover van de origineel van de Beatles. Goed, ik heb de volgende alweer klaarstaan en het gaat maar door. The Foremost heb ik hier met A Little Loving. En dat is een nummer uit 1964.

Ja, u luistert naar het dossier donderdags van 1 tot 2. En dit was Supergirl van Graham Bonney. En dat nummer dat is niet genoteerd in de top 40. Maar het komt wel uit 1966. Waar gaan we nu naartoe? Ja, we gaan naar de Billy J. Kramer en de Dakotas. En die hebben een nummer waarachter staat dat het geschreven is door Lennon en McCartney. En we hadden er al een voorbij horen komen. En deze heet Bad to Me.

Ja, Billy Joe Kramer en de Dakotas met Bad to Me. En er staat echt tussen haakjes Lennon en McCartney op. En ik ga thuis eventjes zoeken, want ik meng dat ik alle nummers van de Beatles wel ergens op een cd-box of weet ik waar heb. Ik heb daar best veel, dat mag u weten, muziek van die groep. Maar dit nummer was mij eventjes niet bekend. Dan gaan we naar Alan Price. En die heeft wel een paar hitnoteringen in de top 40. En deze schampte de top 40. Maar het nummer heet The House That Jack Built.

Oh, ik praat eventjes zonder microfoon. Neem me niet kwalijk. Dit was Alan Price met The House That Jack Built. En ik denk van, dat nummer dat komt me ergens bekend voor. Maar ik kan het niet thuisbrengen. Het zal wel een single zijn uit 1967. Geen notering bekend, maar wel een mooi nummer. Eventjes een nummertje verzetten. En dan kom ik bij Peter & Gordon met True Love Ways. En True Love Ways, ja, dat is een nummer geschreven door Norman Petty en Buddy Holly. Dus dat is een prachtig nummer. Just you.

Ja, het stond twee keer in de top 40. Venus van Shocking Blue. En de tweede keer, dat was naar aanleiding van die andere single. Die nummer 1 werd. Maar ik ben eventjes kwijt. Maar ze hadden nummer 1 hit hierna. En ik ga verder met Jackie de Shannon. En dat is een nummer uit 1969. Ik ken helaas geen, kan ik geen gegevens verder leveren, behalve dan de schrijver J. de Shannon en J. Holiday R. Myers. Dat zijn de schrijvers van dit nummer. Put a little love in your heart.

Ja, ze schreef het zelf met... Jackie DeShannon schreef het dus zelf met Jay Holiday, misschien wel Johnny Holiday en Ena R. Myers. Ik geloof niet dat dit de top 40 gehaald heeft. Maar de volgende zeker wel, want op 25 mei, toevallig mijn verjaardag 1968, kwam de Honeybus binnen met, in de top 40 met het nummer I Can't Let Maggie Go.

0: knock on your front door.
1: Ja, 1960 was dit en het nummer heet Ain't Misbehaving van Tony Bruce and the Bruises. Geschreven door Reza Waller en Brooks. Even zien, waar zijn wij nu? Ja, we zijn nu aanbeland bij Frank Ifield. En ja, die gaat een beetje misschien wel de country-achtig op. Wat is het? Lovesick Blues.

Lovesick Blues. En hij is er helemaal ziek van, bij wijze van spreken. Prachtig nummer van Frank Ifield uit 1962. En ik kom uit bij PJ Broby. En die heeft een Somewhere. En volgens mij is dat een beetje een klassiek liedje. Althans de melodie. Maar ik kan me vergissen. Maar in ieder geval hier is Somewhere.

PJ Proby met Somewhere. En daartussen haakje staat Leonard, de L, dat is geloof ik van Leonard Bernstein en S. Sondheim. En volgens mij hebben die ook wat redelijk klassieke musical muziek geproduceerd. Ja, ik kende het niet. Ik heb er ook geen single van of zo. Maar ik heb het wel op een cd staan, dit nummer. Toch wel een bijzonder nummer. Somewhere. En ik ga verder met Gene Pitney en Backstage I'm Lonely. En dat is een nummer.

Ja, dat was een mooi nummer van Gene Pitney, Backstage, I'm Lonely. En ik ben toe aan het laatste nummer van vandaag. En dat is een nummer van de, even kijken, de Small Faces. Met, ja, hoe heet hij nou ook weer? Nou, dat komt nog wel. Ja, Steve Marriott natuurlijk. Tin Soldier, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De export naar Amerika is sinds het ingaan van de importheffingen van president Trump met een kwart gedaald. Dat meldt het CBS. Trump legde de importheffingen op omdat hij wil dat er meer Amerikaanse goederen worden gekocht. Vooral de export van machines en voertuigen nam af, maar ook de waarde van chemische producten ging omlaag. Een groot deel van de export gaat via de haven van Rotterdam. Veel scholen zien dat de relatie met ouders verhardt, dat meldt de onderwijsraad. Steeds meer ouders stappen naar een geschillencommissie als ze een conflict hebben met de school. Een van de punten waarover vaak conflicten ontstaan is het schooladvies in groep 8. En veel scholen proberen nu met cursussen leraren weerbaarder te maken tegen veel eisende ouders. Veel familierechtadvocaten worden bedreigd. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksplatform Investico in samenwerking met RTL Nieuws. Het gaat om advocaten die zaken doen rondom huiselijk geweld en intimidatie. 4 op de 10 geven aan te zijn bedreigd. Ze werden bijvoorbeeld achtervolgd, kregen doodsbedreigingen of hun auto's werden bekrast. Volkstuiners in Roon eisen maatregelen van de gemeente Albrandswaard. Volgens de lokale omroep Stroom worden ze keer op keer het slachtoffer van diefstallen. Daarbij hebben de dieven het niet alleen voorzien op tuingereedschap, maar ook op de oogst. Sommige tuinders zagen dat inbrekers er met complete oogsten van aardappelen en komkommers vandoor gingen. Volgens de slachtoffers is het terrein makkelijk toegankelijk, omdat er geen goede sloten bij de ingang zitten. En de gemeente zou dat moeten aanpakken, vinden ze. En dan het weer. Vanmiddag zonnige periode, droog en 20 graden. Morgen veel bewolking en af en toe regen. En ook morgen wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar de Rijnmond-app of naar de website rijnmond.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesselanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse college. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan 800.000 euro. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 10 september. Vandaag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur is gewoon vanmiddag rond de 20 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen, vooral in de ochtend, kans op wat regen of een enkele bui. In de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. De kans op een enkele bui is zondag duidelijk weer wat groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Er is vrij veel bewolking, slechts enkele opklaringen. De nacht die verloopt nog relatief zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. En zondagmiddag wordt het rond de 20 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. Een zwakke wind uit het zuidwesten. Zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14. En maandagmiddag kan het zo'n 22 graden worden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht blijft nog lange tijd gesloten. De gemeente denkt pas aan het einde van dit jaar meer duidelijkheid te hebben over de versterking van de constructie. Vorige maand ging de parkeergarage aan de Visstraat dicht vanwege scheuren in het beton. Door de sluiting zijn er ruim 150 parkeerplaatsen minder in de Dordtse binnenstad. De export naar Amerika is sinds het ingaan van de importheffingen van president Trump met een kwart gedaald, dat meldt het CBS. Trump legde de importheffingen op omdat hij wil dat er meer Amerikaanse goederen worden gekocht. Vooral de export van machines en voertuigen nam af, maar ook de waarde van chemische producten ging omlaag. Een groot deel van de export gaat via de haven van Rotterdam. Veel scholen zien dat de relatie met ouders verhardt, dat meldt de onderwijsraad. Steeds meer ouders stappen naar een geschillencommissie als ze een conflict hebben met de school. Een van de punten waarover vaak conflicten ontstaan is het schooladvies in groep 8 van de basisschool. Veel scholen proberen nu met cursussen leraren weerbaarder te maken tegen veel eisende ouders. Het RIVM meldt dat er sinds vorige week donderdag 9 nieuwe patiënten zijn gemeld die zijn besmet met het West-Nijl-virus. Daarmee staat het aantal meldingen van mensen die van oorsprong tropische virus hebben opgelopen op 18. Dit jaar zijn er tot nu toe 3 mensen aan overleden. Het West-Nijl-virus verspreidt zich via steekmuggen. Mensen die er ziek van worden, kunnen het virus niet verspreiden. En dan het weer. Er zijn zonnige perioden, het is droog en zo'n 20 graden. Morgen dan is het bewolkt en dan valt er af en toe regen. En de middagtemperatuur morgen die komt ook uit op zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesselanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse college. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan 800.000 euro. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdag 10 september. Vandaag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. En er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur is gewoon vanmiddag rond 20 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen, vooral in de ochtend, kans op wat regen of een enkele bui. In de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. De kans op een enkele bui is zondag duidelijk weer wat groter. Er waait dan een matige wind uit het westen. Er is vrij veel bewolking, slechts enkele opklaringen. De nacht die verloopt nog relatief zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. En zondagmiddag wordt het rond de 20 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. Een zwakke wind uit het zuidwesten. Zon en wolken, een minimumtemperatuur van 14. En maandagmiddag kan het zo'n 22 graden worden.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht blijft nog lange tijd gesloten. De gemeente denkt pas aan het einde van dit jaar meer duidelijkheid te hebben over de versterking van de constructie. Vorige maand ging de parkeergarage aan de Visstraat dicht vanwege scheuren in het beton. Door de sluiting zijn er ruim 150 parkeerplaatsen minder in de Dordtse binnenstad. De export naar Amerika is sinds het ingaan van de importheffingen van president Trump met een kwart gedaald, dat meldt het CBS. Trump legde de importheffingen op omdat hij wil dat er meer Amerikaanse goederen worden gekocht. Vooral de export van machines en voertuigen nam af, maar ook de waarde van chemische producten ging omlaag. Een groot deel van de export gaat via de haven van Rotterdam. Veel scholen zien dat de relatie met ouders verhardt, dat meldt de onderwijsraad. Steeds meer ouders stappen naar een geschillencommissie als ze een conflict hebben met de school. Een van de punten waarover vaak conflicten ontstaan is het schooladvies in groep 8 van de basisschool. Veel scholen proberen nu met cursussen leraren weerbaarder te maken tegen veel eisende ouders. Het RIVM meldt dat er sinds vorige week donderdag 9 nieuwe patiënten zijn gemeld die zijn besmet met het West-Nijl-virus. Daarmee staat het aantal meldingen van mensen die van oorsprong tropische virus hebben opgelopen op 18. Dit jaar zijn er tot nu toe 3 mensen aan overleden. Het West-Nijl-virus verspreidt zich via steekmuggen. Mensen die er ziek van worden, kunnen het virus niet verspreiden. En dan het weer. Er zijn zonnige perioden, het is droog en zo'n 20 graden. Morgen dan is het bewolkt en dan valt er af en toe regen. En de middagtemperatuur morgen die komt ook uit op zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits begint. Je hebt nu vertraging op onder andere de A6, Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je nu 10 minuten op onthoud. Op de A7, Zaanstad richting Den Oever, is ook een ongeluk gebeurd tussen Purmerend Noord en Bochum. Hierdoor is de weg dicht. De andere kant op de A7 richting Hoorn, moet je daardoor over de vluchtstrook tussen Appenkerk en Hoorn Noord. Reken hier op 20 minuten vertraging. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: overkant.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesselanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse college. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan 800.000 euro. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 10 september. Vandaag waren wolkenvelden, vanmiddag tijdelijk ook flinke zonnige periode. Het bleef droog en de temperatuur komt naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen nog droog en het koelt af naar 13 tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking, af en toe kan er wat regen vallen, maar de zon zal morgen ook van tijd tot tijd doorbreken bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximum temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden. Op zaterdag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal zal het droog zijn met een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien een stuk groter. De wind is matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag blijft vrijwel zeker overal droog, een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits komt verder op gang. Vooral ongelukken veroorzaken nu vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een ongeluk. Bij knooppunt Del zijn twee rijstroken dicht. Daardoor 13 kilometer file vanaf knooppunt Empel is je vertraging een uur. Helemaal dicht is de A7 vanuit Zaanstad naar Den Hoeven na een ongeluk bij Wognum. Dik 20 minuten vertraging. Ik denk dat het verkeer over de vluchtstrook gaat. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam IJsselmonde een half uur vertraging. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. En die bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A15 is dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Is daar een ongeluk gebeurd. 10 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht blijft nog lange tijd gesloten. De gemeente denkt pas aan het einde van dit jaar meer duidelijkheid te hebben over de versterking van de constructie. Vorige maand ging de parkeergarage aan de Visstraat dicht vanwege scheuren in het beton. Door de sluiting zijn er ruim 150 parkeerplaatsen minder in de Dordtse binnenstad. De export naar Amerika is sinds het ingaan van de importheffingen van president Trump met een kwart gedaald, dat meldt het CBS. Trump legde de importheffingen op omdat hij wil dat er meer Amerikaanse goederen worden gekocht. Vooral de export van machines en voertuigen nam af, maar ook de waarde van chemische producten ging omlaag. Een groot deel van de export gaat via de haven van Rotterdam. Veel scholen zien dat de relatie met ouders verhardt, dat meldt de Onderwijsraad. Steeds meer ouders stappen naar een geschillencommissie als ze een conflict hebben met de school. Een van de punten waarover vaak conflicten ontstaan is het schooladvies in groep 8 van de basisschool. Veel scholen proberen nu met cursussen leraren weerbaarder te maken tegen veel eisende ouders. Het RIVM meldt dat er sinds vorige week donderdag 9 nieuwe patiënten zijn gemeld die zijn besmet met het West-Nijl-virus. Daarmee staat het aantal meldingen van mensen die van oorsprong tropische virus hebben opgelopen op 18. Dit jaar zijn er tot nu toe 3 mensen aan overleden. Het West-Nijl-virus verspreidt zich via steekmuggen. Mensen die er ziek van worden, kunnen het virus niet verspreiden. En dan het weer. Er zijn zonnige perioden, het is droog en zo'n 20 graden. Morgen dan is het bewolkt en dan valt er af en toe regen. En de middagtemperatuur morgen die komt ook uit op zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is in volle gang. Er staan lange dagelijkse files in Gelderland, Brabant en rond Rotterdam. Vooral ongelukken veroorzaken de echte oponthoud. 500 kilometer bij elkaar. De A2 is net weer vrijgegeven vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Na een ongeluk wel nog 10 kilometer file vanaf knooppunt Hintham 3 kwartier vertraging. Fikse vertraging ook op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever. Want de weg is dicht bij Wochnum voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum een uur vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder. Met een half uur tijdsverlies staat 6 kilometer file. Een kapotte auto blokkeert daar 2 rijstroken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesselanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse college. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan 800.000 euro. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 10 september. Vandaag waren wolkenvelden, vanmiddag tijdelijk ook flinke zonnige periode. Het bleef droog en de temperatuur komt naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen nog droog en koelt af naar 13 tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking, af en toe kan er wat regen vallen, maar de zon zal morgen ook van tijd tot tijd doorbreken bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 20 graden. Op zaterdag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui, veelal zal het droog zijn met een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien een stuk groter. De wind is matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag blijft vrijwel zeker overal droog, een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nu ruim 500 kilometer file in ons land. Daarmee is het iets rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip op een donderdag. Wel staan er lange files rond Arnhem, bij Rotterdam en bij Noord-Brabant. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht heb je bijvoorbeeld een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, want er staat 6 kilometer file. Drie kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 16 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. De A7 is dicht vanuit Zaanstad naar Den Oever. Dat is bij Wochtum voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Moerdijkbrug. Altijd nog een uur tijdsverlies. Staat 13 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. We moeten er vanwege de klimaatverandering rekening mee houden dat meer mensen besmet raken met het West-Nijl-virus. Dat zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam. Het RIVM maakte bekend dat de afgelopen week weer mensen ziek zijn geworden van het West-Nijl-virus. Tot nu toe zijn in Nederland 3 mensen aan de tropische ziekte overleden. Het West-Nijl-virus wordt overgedragen via muggen die het oppikken van besmette vogels of paarden. Er is geen gevaar van besmetting van mens op mens. We gebruiken steeds meer steenkool om elektriciteit op te wekken, ook in Nederland. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. De toename van het gebruik van steenkool heeft te maken met de hoge gasprijs als gevolg van de oorlog tegen Iran. Bij de verbranding van steenkool komt veel CO2 vrij en dat is slecht voor het klimaat. In Nederland draaien nog 3 kolencentrales, 2 daarvan staan bij ons op de Maasvlakte. Het is de bedoeling dat de kolencentrales in 2030 dichtgaan. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht blijft nog lange tijd gesloten. De gemeente denkt pas aan het einde van dit jaar meer duidelijkheid te hebben over de versterking van de constructie. Vorige maand ging de parkeergarage aan de Visstraat dicht vanwege scheuren in het beton. Door de sluiting zijn er ruim 150 parkeerplaatsen minder in de Dordtse binnenstad. 2 verdachten van een schietincident in Breda, waarbij 2 Dordtenaren gewond raakten, blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Het nachtelijke schietincident was 2,5 week geleden op de Tolburgstraat in het centrum van Breda. Er ging volgens de politie een vechtpartij aan vooraf. En dan het weer. Opklaringen vanavond. Vannacht neemt de bewolking toe. En dan kan het een beetje gaan regenen. Morgenochtend is het bewolkt en dan kan er af en toe regen vallen of een bui. Morgenmiddag dan komt de zon er vaker bij en dan wordt het droger. En de middagtemperatuur morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files worden geleidelijk aan alweer wat korter. Het is nog druk bij Arnhem, bij Rotterdam en ook in Noord-Brabant. 400 kilometer file nog in totaal. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Ongelukken op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Alle rijstroken zijn weer vrij bij het Dordrecht Centrum. Nog wel 20 minuten vertraging daar in de vorm van 8 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk uit het langzaam. De A27 Utrecht-Breda. Half uurtje tijdsverlies tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. 21 kilometer langzaam rijdend, maar dus wel doorrijdend verkeer. En de rechterrijstrook van de A28 is dicht vanuit Groningen naar Zwolle. Dat is bij Haren. 3 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en

ligt, kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: Ben ik nooit alleen.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesselanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse College. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan 800.000 euro. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 10 september. Vandaag waren wolkenvelden, vanmiddag tijdelijk ook flinke zonnige periode. Het bleef droog en de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen nog droog en het koelt af naar 13 tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking, af en toe kan er wat regen vallen, maar de zon zal morgen ook van tijd tot tijd doorbreken bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximum temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden. Op zaterdag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal zal het droog zijn met een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien een stuk groter. De wind is matig van kracht, een windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag blijft het vrijwel zeker overal droog, een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Er is nog 150 kilometer over van deze avondspits. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Vught. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Kwartiertje vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. Half uur vertraging op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij Haren. Een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. De weg is daar eventjes dicht. Omrijden kan via Heerenveen over de A7 en de A32. Op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo bij Alfred Zomeren een ongeluk. 7 kilometer file en een half uur vertraging daar. Daar is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. We moeten er vanwege de klimaatverandering rekening mee houden dat meer mensen besmet raken met het West-Nijl-virus. Dat zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam. Het RIVM maakte bekend dat de afgelopen week weer mensen ziek zijn geworden van het West-Nijl-virus. Tot nu toe zijn in Nederland 3 mensen aan de tropische ziekte overleden. Het West-Nijl-virus wordt overgedragen via muggen die het oppikken van besmette vogels of paarden. Er is geen gevaar van besmetting van mens op mens. We gebruiken steeds meer steenkool om elektriciteit op te wekken, ook in Nederland. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. De toename van het gebruik van steenkool heeft te maken met de hoge gasprijs als gevolg van de oorlog tegen Iran. Bij de verbranding van steenkool komt veel CO2 vrij en dat is slecht voor het klimaat. In Nederland draaien nog 3 kolencentrales, 2 daarvan staan bij ons op de Maasvlakte. Het is de bedoeling dat de kolencentrales in 2030 dichtgaan. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht blijft nog lange tijd gesloten. De gemeente denkt pas aan het einde van dit jaar meer duidelijkheid te hebben over de versterking van de constructie. Vorige maand ging de parkeergarage aan de Visstraat dicht vanwege scheuren in het beton. Door de sluiting zijn er ruim 150 parkeerplaatsen minder in de Dordtse binnenstad. 2 verdachten van een schietincident in Breda, waarbij 2 Dordtenaren gewond raakten, blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Het nachtelijke schietincident was 2,5 week geleden op de Tolburgstraat in het centrum van Breda. Er ging volgens de politie een vechtpartij aan vooraf. En dan het weer. Opklaringen vanavond. Vannacht neemt de bewolking toe. En dan kan het een beetje gaan regenen. Morgenochtend is het bewolkt en dan kan er af en toe regen vallen of een bui. Morgenmiddag dan komt de zon er vaker bij en dan wordt het droger. En de middagtemperatuur morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij. Hier en daar nog wat files op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hocht 4 kilometer en een kwartiertje vertraging. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. A27 Utrecht-Breda, 10 minuten vertraging nog bij Werkendam. 10 minuten op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Bij Haren een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo is een ongeluk gebeurd. Bij Alfred Zomeren altijd nog 7 kilometer file. Vanaf knooppunt De Leenderheide duurt er een half uur langer over, doordat de linkerrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesselanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse college. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan 800.000 euro. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 10 september. Vandaag waren wolkenvelden, vanmiddag tijdelijk ook flinke zonnige periode. Het bleef droog en de temperatuur die popt naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen nog droog en het koelt af naar 13 tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking, af en toe kan er wat regen vallen, maar de zon zal morgen ook van tijd tot tijd doorbreken bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximum temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden. Op zaterdag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal zal het droog zijn met een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien een stuk groter. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag blijft vrijwel zeker overal droog, een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. We moeten er vanwege de klimaatverandering rekening mee houden dat meer mensen besmet raken met het West-Nijl-virus. Dat zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam. Het RIVM maakte bekend dat de afgelopen week weer mensen ziek zijn geworden van het West-Nijl-virus. Tot nu toe zijn in Nederland 3 mensen aan de tropische ziekte overleden. Het West-Nijl-virus wordt overgedragen via muggen die het oppikken van besmette vogels of paarden. Er is geen gevaar van besmetting van mens op mens. We gebruiken steeds meer steenkool om elektriciteit op te wekken, ook in Nederland. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. De toename van het gebruik van steenkool heeft te maken met de hoge gasprijs als gevolg van de oorlog tegen Iran. Bij de verbranding van steenkool komt veel CO2 vrij en dat is slecht voor het klimaat. In Nederland draaien nog 3 kolencentrales, 2 daarvan staan bij ons op de Maasvlakte. Het is de bedoeling dat de kolencentrales in 2030 dichtgaan. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht blijft nog lange tijd gesloten. De gemeente denkt pas aan het einde van dit jaar meer duidelijkheid te hebben over de versterking van de constructie. Vorige maand ging de parkeergarage aan de Visstraat dicht vanwege scheuren in het beton. Door de sluiting zijn er ruim 150 parkeerplaatsen minder in de Dordtse binnenstad. 2 verdachten van een schietincident in Breda, waarbij 2 Dordtenaren gewond raakten, blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Het nachtelijke schietincident was 2,5 week geleden op de Tolburgstraat in het centrum van Breda. Er ging volgens de politie een vechtpartij aan vooraf. En dan het weer. Opklaringen vanavond. Vannacht neemt de bewolking toe. En dan kan het een beetje gaan regenen. Morgenochtend is het bewolkt en dan kan er af en toe regen vallen of een bui. Morgenmiddag dan komt de zon er vaker bij en dan wordt het droger. En de middagtemperatuur morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Daarom zullen de Zuid-Molukken.
1: De Molukse voeding.
2: Slamabala, padenga, padenga, jank doormaat. Een hele goede avond en welkom bij deze uitzending van vanavond. Vanavond hebben we voor u nieuws, informatie en uiteraard een lagu lagu voor u. Dus blijf deze avond gezellig luisteren, of in de tuin of lekker binnen achter de voor de ventilator. We beginnen zoals altijd met muziek en dat is vanavond van de groep Oceanics met het nummer Assisé, Assisé. Om alvast een beetje in de stemming te komen voor aanstaande zaterdag. Wat er dan is, dat hoort u uiteraard zometeen.

Ja, dat is de groep Oceanics met het nummer Assisi Assisi. En deze groep Oceanics is ook aanstaande zaterdag hier in Krimpen te vinden op het podium. De Passar Maluku Krimpen, zaterdag 1 augustus aanstaande. En de dag die zal starten om 12 uur 's middags op het kerkplein, in dit geval podium, met de Tifa en Menari Kids. Daarna zal Daratoko Almahera op gaan treden. De Menari Kids hebben nog een optreden. Dan komt Araya, de groep. En dan is er om 6 uur nog een dansworkshop door dansstudio Krimpen en Waard. En om 12 uur zal DJ Kizzy op het mainstage bij de stichting al muziek gaan draaien. Om in ieder geval de gezelligheid er alvast in te brengen. Want daar zal om 4:30 's middags de opening plaatsvinden met Manawa Leonusa. Menari Krimpen vervolgens. En daarna de groep Tifa Bunyi. Dan hebben we de optredens van de bands Something Fresh, Oceanics, Lagutimur Sessions en de afsluitende band Maurice and Friends om 10 uur. En de dag is van 12 uur 's middags, zoals net gezegd, tot 11 uur 's avonds. De Passar zelf is van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds geopend en de food court tot 11 uur 's avonds. En de Kids Corner van 12 tot 5. Dus aankomende zaterdag 1 augustus Passar Maluku Krimpen hier in de Molukse wijk in Krimpen. Het belooft een mooie zonnige dag te worden. Dus houd die van rekening met voldoende te drinken en uiteraard te eten. Om in ieder geval een mooie dag van te maken. Even kijken, wat is er nog meer? Een aantal steentjes die er uiteraard stands. Aantal kraampjes die er zijn. Voor de foodcourt, Rumamaka Natsepa, Himaya Snacks, het Surinamerke, Nonna Malesi, Koken is Liefde, Tua Taste, Molukse Snacks bij Patrice, Haturesi Catering, Tropical Vibes, Rumamunsel en Pan Ihamahu. Die zijn in ieder geval aanwezig op de foodcourt. En op de rest van de stands zijn onder andere Samen voor Krimpen, Katakata Maluku, L4B Design, Gandong Official, Marita Massage, Totaal Molux, Kunst in Kaart, Legacy bij Blad, All for You Lifestyle, Aburo Clothing, Comfiewer, Landelijke Stichting Molukse Ouderen en FOBU zijn aanwezig. En uiteraard nog heel veel meer andere kraampjes. Want er zijn er nog ruim 40 andere kraampjes aanwezig aankomende zaterdag. Dus muziek, dans, een foodcourt en uiteraard de Passar, oftewel de markt. Kom gezellig kijken, de Meerkoetstraat in Krimpen aan de IJssel. Voor mensen die met de auto komen, parkeergelegenheid is er bij het Tuiterplein. Vlakbij het Krimphof en van daaruit kunt u richting de Molukse wijk lopen. Er is weinig tot bijna geen parkeerplek in en om de wijk. Dus kom zoveel mogelijk met openbaar vervoer en komt u van buiten Krimpen dan bij het Tuiterplein parkeren. Nou, tot zover eventjes de berichtgeving voor aanstaande zaterdag. En we gaan daar nog even verder vooruit kijken naar 15 en 16 augustus. Dan is er de Pacific Roots Fest in Amsterdam, maar daarover straks meer. We gaan eerst luisteren naar een lied van Devian Manaputi, Orang Pungsayang, geproduceerd door Ensis Siaya.

Devian Manuputi met het nummer Orang Pung Sayang. Ik ga even kijken, want op 15 en 16 augustus aanstaande is de Pacific Roots Fest in Amsterdam. Ik ga even kijken of we naar wat informatie voorbij kunnen halen. Are you ready for this smooth Pacific vibe? This summer, the August 15th, Lady Shaka from Aotearoa at Pacific Roots Fest in Amsterdam. Haar energieke mix van stijlen van UK-based techno en ballroom tot traditionele Pacifica-klanken maakt haar op dit moment een van de meest gevraagde acts in het nachtleven. Ze staat bekend als een baanbrekende DJ, producer en artiest die wereldwijd in exclusieve clubs en grote festivals staat. Lady Shaka is een van de snelste reizende en invloedrijkste namen in de wereldwijde underground club scene. 15 augustus brengt zij de Pacifische klanken naar de Pacific Roots Fest. Tickets kunt u krijgen via de website die we uiteraard ook even gaan delen. En ze werd door het toonaangevende tijdschrift Mixmag uitgeroepen tot een van de belangrijkste breakthrough act van 2025 en sierde in april 2025 de cover van het magazine. Ook won ze een Creative New Zealand Award voor haar impact op de hedendaagse muziek. Dan ben ik toch benieuwd wat voor muziek ze dan draait. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. We gaan de link even delen voor de tickets. Even kijken of er nog... Oh ja, er zijn inderdaad al tickets te krijgen voor het festival. Dus die gaan we zo meteen even met u delen. De link op onze Facebookpagina. Zodat u in ieder geval de kaartjes kunt bemachtigen. Om daar eventueel bij te zijn. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van Chiara. Met het nummer Jij Bent. U luistert naar het Molukse Uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle.

Ja, Ambon Manichet van Toton Caribou featuring Novia, zeg ik dat goed, Novia, Mahmoud en Jason Seran. We hebben de link van de van het nummer in ieder geval gedeeld. En daarvoor hoorde u Chara met Jij Bent. We hebben de link inmiddels gedeeld voor de tickets voor de Pacific Roots Fest in Amsterdam. Dat allemaal aan het eiland, aan de TT Vasemweg in Amsterdam. Een Pacifisch festival waarbij Melanesische, Micronesische en Polynesische cultuur centraal staat. Door middel van art, authentieke dansen, muziek en culinair. Er is van alles te doen, van tatoeages zetten of laten zetten, verschillende dansgroepen, verschillende optredens qua muziek en zang. Er zijn wat kraampjes uiteraard ook om wat rond te neuzen vanuit Pacific, Pacifische omgeving, Pacifische eilanden moet ik zeggen. En daar, vorig jaar was het ook een editie in het eiland en nu een tweedaags editie. Dus ik zit al even te zoeken naar een programma. Die heb ik nog niet kunnen vinden. Dus we gaan straks even kijken of we daar wat meer over kunnen vinden. Wie er allemaal optreedt. Dus dat gaan we straks even bekijken voor u. Voor nu gaan we even luisteren naar een cover van Molucca Soul. En dit is een nummer van origineel van Hellas Group. Met Polo Baku Polo.

Polo Bakbolo van de cover van Molucca Soul van de Hellas Group. Daar is het origineel van. Daar hebben ze een hoop nummers ook van gecoverd, deze groep. We gaan nog even kijken, want ervaar de krachtige en gastvrije Papua cultuur. Want de zang- en dansgroep Oyandi uit Papua komt 15 en 16 augustus naar de Pacific Roots Fest in Amsterdam. De Papua-cultuur ademt de sfeer van de Pacific en Oceanië. Eeuwenoude tradities uit Papua draait om diepe verbondenheid met de natuur en de voorouders. Beleef het zelf via de fascinerende gebruiken die nog altijd springlevend zijn. Traditionele klanken zijn van onschatbare waarde voor de Papua-gemeenschap. Ze vormen de kern van hun culturele identiteit, verbinden generaties met elkaar en spelen een cruciale rol in ceremonies. Muziek is hierin onlosmakelijk verbonden met dans, verhalen vertellen en het behoud van de lokale inheemse geschiedenis. Papua-muziek onderscheidt zich door de centrale rol van de tifa. Expressieve, meerstemmige zang en een sterke verbinding met natuur en spiritualiteit. De muziek is onlosmakelijk verbonden met de gemeenschapstradities, zoals de bekende energieke Jospan. We gaan even kijken of we een klein stukje kunnen laten horen van deze. Het is een heel klein stukje, maar even kijken of die dat doet. Blijft live, hè.

was in ieder geval een klein voorproefje van wat er allemaal vanuit de Papua groep kan worden vertoond en laten horen. De 15 en 16 augustus. En verder treden onder andere Lepani op, Oceanics, nou zo gezegd Lady Shaka en nog veel meer. De tijden zijn als volgt. Zaterdag is van 2 uur middags tot 12 uur s'nachts. En zondag van 1 uur middags tot 9 uur s'avonds. Nou, zoals gezegd, de link voor de tickets hebben we gedeeld op onze Facebookpagina. Dus daar kunt u naartoe om te kijken wat er aan tickets mogelijk is. En ik was toch even benieuwd naar die ene dame van net. Dat is de Lady Shaka. Om te kijken wat voor muziek zij dan voornamelijk laat horen. Dus ik laat ook een klein stukje van haar muziek horen wat er verwacht kan worden op 15, 16 augustus.

Nou, dat belooft goede muziek te worden van Lady Chaka. Dus ik ben benieuwd wat ze allemaal nog meer gaat brengen de 15e en 16e augustus in het IJ in Amsterdam. Maar dat is uiteraard voor later. We gaan nu even luisteren naar een lied van Joy met het nummer See You Nusa Ina.

0: dat was Joy met het lied Sio Nusa Ina. En we gaan naar een lied van Elias featuring Emile Laurent met Line Mantu Line.
1: It's Emile,
2: we're on the trip. Ik denk dat dat het KNIL-uniform is van destijds. Meneer, dat is het KNIL-uniform dat u draagt?
3: Dat is KNIL-uniform, ja. Toen die tijd.
2: Ja. En waarom heeft u dat nu aan?
3: Ik heb aan totdat ik in Molukken zijn. In die land van herkomst. Omdat de Nederlandse regering...

om ze kinderen worden vermoord door de Nederlandse regering. Om ze kinderen worden in de gevangenen. Ja? Een politieke groep met de gewapende. Dat is een politiek. Maar de Nederlandse regering denkt, ja, die Ambonese is dom zijn. Dat is 43 jaar is dat de gringen voor ons Ambonese in Nederland. Hoor. Wij willen ook pikken. Als wij pikken voor Nederland, dan wij pikken tegen Nederland ook. Op wie dan ook. Als ik naar Japan alleen ben geweest om de Japanen te vermoorden. Als wij kan de Japanen vermoorden voor Nederland. Hè? Waarom wij kan niet Nederlanden vermoorden voor

Ja, Molucca Soul met Papa Cheda. Ook alweer een mooi lied om mee te nemen in uw eigen lijst misschien. Op YouTube zijn ze te vinden. We hebben het gedeeld op onze Facebookpagina. Dus check hem daar ook zeker. Dus nogmaals, zaterdag 1 augustus aanstaande de Pasar Maluku Krimpen. Hier in Krimpenijssel in de Molukse Wijk. En dan heb je 15, 16 augustus nog de Pacific Roots Fest. En waarschijnlijk zijn er nog andere festivals die ik misschien nu even over het hoofd heb gezien. Want in Helmond is er ook weer een Pasar Maluku Helmond. Ik weet alleen even de datum daar niet van uit mijn hoofd. Maar check het even op de social media voor meer informatie. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van de band Foco. Genaamd Nonna Conde. Voordat we dit uur gaan afsluiten en naar het nieuws gaan. Dus Foco, Nonna Conde.

Coco met Nonna Conde. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uur. Blijf ook in ieder geval straks in de tweede uur naar ons luisteren. Want dan hebben we in ieder geval een goede Lago Lago voor u. Wat gouden ouwe in dit geval om straks in het zonnetje buiten met de lekkere temperatuur nog even te genieten van de Lago Lago die wij straks voor u hebben. Dus blijf lekker luisteren. Na het nieuws zijn we er weer. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse touringcar zijn meerdere doden gevallen en is een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt de Zwitserse politie. Het gaat om een touringcar van OAT. In de bus zouden 48 oudere passagiers hebben gezeten. Op foto's is te zien dat de bus op zijn kant langs de weg ligt. Het ongeluk gebeurde bij het Cernes in het kanton Graubünden in het zuidoosten van Zwitserland. De bus zou vanuit Oostenrijk een dagtocht hebben gemaakt. De zorgpremie gaat volgend jaar met zeker een tientje per maand omhoog. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte cijfers uit de miljoenennota. De gemiddelde maandpremie komt daarmee volgend jaar op €169 per persoon. Hoeveel je precies betaalt hangt af van je verzekeraar. Sommige zijn duurder dan andere. En ook van de hoogte van je eigen risico. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam gaat de mogelijkheid bekijken om te gaan exposeren in het Schielandshuis. Dat zegt gemeenteraadslid Geert Koster van Leefbaar Rotterdam, die dit idee heeft voorgelegd aan de directie van Boijmans. Vanwege de grootschalige renovatie is Museum Boijmans van Beuningen nog zeker tot 2030 gesloten. Koster vindt het zonde dat de collectie tot die tijd niet te zien is. En door te gaan exposeren in het Schielandshuis zou dat probleem kunnen worden opgelost. We moeten er vanwege de klimaatverandering rekening mee houden dat meer mensen besmet raken met het West-Nijl-virus. Dat zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam. Het RIVM maakte bekend dat afgelopen week weer mensen ziek zijn geworden van het West-Nijl-virus. Tot nu toe zijn er in Nederland 3 mensen aan de tropische ziekte overleden. Het West-Nijl-virus wordt overgedragen via muggen die het oppikken van besmette vogels of paarden. Er is geen gevaar voor besmetting van mens op mens. We gebruiken steeds meer steenkool om elektriciteit op te wekken, ook in Nederland. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. De toename van het gebruik van steenkool heeft te maken met de hoge gasprijs als gevolg van de oorlog tegen Iran. Bij de verbranding van steenkool komt veel CO2 vrij en dat is slecht voor het klimaat. In Nederland draaien nog 3 kolencentrales. 2 daarvan staan bij ons op de Maasvlakte. Het is de bedoeling dat de kolencentrales in 2030 dichtgaan. De Van Brienenoordbrug is tot 5 uur morgenochtend in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat gaat testen of alle systemen van de brug het nog doen. Zo'n inspectie gebeurt elk jaar. Het verkeer dat bij Rotterdam normaal gesproken over de A16 gaat, wordt tot morgenochtend, 5 uur, omgeleid door de Benelux-tunnel. En dan krijg je nog het weer. Nu nog een paar opklaringen, maar in de loop van de nacht raakt het bewolkt. En vanuit het westen komt er wat regen. Morgenochtend veel bewolking en soms wat regen of een bui. Morgenmiddag wordt het vanuit het westen droger en komt de zon er vaker bij. En de middagtemperatuur komt uit op 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

eerste weersverwachting van donderdagmiddag 10 september. Vandaag waren wolkenvelden, vanmiddag tijdelijk ook flinke zonnige periode. Het bleef droog en de temperatuur die popt naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen nog droog en het koelt af naar 13 tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking, af en toe kan er wat regen vallen, maar de zon zal morgen ook van tijd tot tijd doorbreken bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 20 graden. Op zaterdag is nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal zal het droog zijn met een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien een stuk groter. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag blijft het vrijwel zeker overal droog, een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse touringcar zijn meerdere doden gevallen.

0: en is een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt de Zwitserse politie. Het gaat om een touringcar van OAT. In de bus zouden 48 oudere passagiers hebben gezeten. Op foto's is te zien dat de bus op zijn kant langs de weg ligt. Het ongeluk gebeurde bij Cernes in het kanton Graubünden in het zuidoosten van Zwitserland. De bus zou vanuit Oostenrijk een dagtocht hebben gemaakt. De zorgpremie gaat volgend jaar met zeker een tientje per maand omhoog. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte cijfers uit de miljoenennota. De gemiddelde maandpremie komt daarmee volgend jaar op €169 per persoon. Hoeveel je precies betaalt hangt af van je verzekeraar. Sommige zijn duurder dan andere. En ook van de hoogte van je eigen risico. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam gaat de mogelijkheid bekijken om te gaan exposeren in het Schielandshuis. Dat zegt gemeenteraadslid Geert Koster van Leefbaar Rotterdam, die dit idee heeft voorgelegd aan de directie van Boijmans. Vanwege de grootschalige renovatie is Museum Boijmans van Beuningen nog zeker tot 2030 gesloten. Koster vindt het zonde dat de collectie tot die tijd niet te zien is. En door te gaan exposeren in het Schielandshuis zou dat probleem kunnen worden opgelost. We moeten er vanwege de klimaatverandering rekening mee houden dat meer mensen besmet raken met het West-Nijl-virus. Dat zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam. Het RIVM maakte bekend dat afgelopen week weer mensen ziek zijn geworden van het West-Nijl-virus. Tot nu toe zijn er in Nederland 3 mensen aan de tropische ziekte overleden. Het West-Nijl-virus wordt overgedragen via muggen die het oppikken van besmette vogels of paarden. Er is geen gevaar voor besmetting van mens op mens. We gebruiken steeds meer steenkool om elektriciteit op te wekken, ook in Nederland. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. De toename van het gebruik van steenkool heeft te maken met de hoge gasprijs als gevolg van de oorlog tegen Iran. Bij de verbranding van steenkool komt veel CO2 vrij en dat is slecht voor het klimaat. In Nederland draaien nog 3 kolencentrales. 2 daarvan staan bij ons op de Maasvlakte. Het is de bedoeling dat de kolencentrales in 2030 dichtgaan. De Van Brienenoordbrug is tot 5:00 morgenochtend in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat gaat testen of alle systemen van de brug het nog doen. Zo'n inspectie gebeurt elk jaar. Het verkeer dat bij Rotterdam normaal gesproken over de A16 gaat, wordt tot morgenochtend, 5:00 omgeleid door de Benelux-tunnel. En dan krijg je nog het weer. Nu nog een paar opklaringen, maar in de loop van de nacht raakt het bewolkt. En vanuit het westen komt er wat regen. Morgenochtend veel bewolking en soms wat regen of een bui. Morgenmiddag wordt het vanuit het westen droger.
1: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Dusty Springfield, ze wil wat van je liefde hebben. Some of Your Lovin', het kwam uit de jaren 60.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 3 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, muzikale gehoortraining van Stichting Musici. Erfgoedadviseur Elsa van Lieren en mossen onderzocht in Delftse natuur. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Don't Break My Heart, Via Con Dios was dat. En daarvoor Gilbert O'Sullivan, altijd goed voor een optimistisch liedje. Can't Get Enough of You uit 1981. Ons eerste onderwerp vanavond. In diverse steden in Nederland starten in september weer muzikale gehoortrainingen voor dragers van een cochleair implantaat, een CI. Joke Veldman van stichting Muzi-CI is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Joke, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, namens de stichting Muzi-CI zei ik al. Je hebt me verteld dat het Muzi-CI is, dus dat weet ik. Maar voor de rest denk ik dat de luisteraar ook niet weet waar we het over hebben. Dus,
2: ik kan het me helemaal voorstellen.
1: Ja.
2: Een CI is eigenlijk een kunstoor, wat je gebruikt als je gewone oren het niet meer doen. Er zijn heel veel redenen waarom het gehoor kan uitvallen, zowel snel als langzaam. Mm-hmm. Maar uiteindelijk vind je jezelf terug met de grootst mogelijke gehoorapparaten en het werkt niet meer. En dan kan je zo'n cochleair implantaat krijgen, zo'n CI, wat ze in de academische ziekenhuizen in je oren prutsen. En daar moet je dan mee leren horen.
1: Ja, ja.
2: En dat gaat niet vanzelf.
1: Nee.
2: En verstaan is dan één ding, maar muziek is dan echt een heel ander ding. En daarom hebben mensen echt muziekverlies, muziekverdriet. Want ja, muziek klinkt gewoon als een bende takkenherrie.
1: Oké, ja.
2: Of zoals een cactus die je gewoon helemaal niet meer kan omarmen.
1: Ah, ja, nou, dat is een heel duidelijke beeldspraak. Maar je bent zelf ook muzikus, pianiste, hè?
2: Ja, dus muziek is mijn vak. En ja. De CI is zeg maar mijn lot, want ik heb zelf ook zo'n CI. En 13 jaar geleden kreeg ik mijn eerste CI. En KNO, waar ze zei, muziek kan gewoon niet. Niemand kan het vergeten. Dat ga je ook niet kunnen. Toen dacht ik, mooi, dat is mijn zaak. Of ik dat wel of niet kan. En toen ben ik dat weer gaan proberen. Eigenwijsheid is soms toch een prettige eigenschap.
1: Zeker, ja. Ja.
2: En uiteindelijk vond ik muziek weer fijn. Ik kan niet zeggen dat ik muziek nog zo prachtig vind als ik het vroeger vond, toen ik als pianiste allerlei mooie dingen deed met muziek.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik vind muziek weer fijn, ik kan ervan genieten en ik hoef het zeker niet uit de weg te gaan. Nou, stel je voor, jij wil muziek uit de weg gaan, waar blijf jij dan?
1: Ja, als je muzikus bent, is dat wel heel
2: triest. Gewoon
1: en ook
2: persoon.
1: Voor mensen zelf, ja. Dat
2: ja, een feestje, ja. Een film, ja. De tv. Ga ergens naar buiten naar een feest. Ga ergens uit eten. Ga naar de winkel. Overal hangt muziek in de lucht.
1: Ja, ja.
2: Dus mensen hebben er echt heel veel last van. Nou, toen ik het zelf weer kon, toen dacht ik, dan kan ik het ook aan anderen leren. En zo ben ik intussen 2019, dus dat is alweer 7 jaar geleden, begonnen aan het ontwikkelen van een muzikale gehoortraining. Want je moet mensen erbij helpen. Het is gewoon een enorme drempel. Muziek klinkt vaak als een berg herrie waar je niet doorheen komt.
1: Vandaar die takkenherrie, ja.
2: Ja, precies. En dan ga je dus uit de weg. Maar als je nou leert dat je daar met wat moeite de beat uit kan halen, en als je dat begint te doen, dan voel je je alweer wat beter. Dan zeggen mensen tegen mij, ja Joko, die piano, dat klinkt niet als een piano, dat weet je toch ook wel? Ja, die snap ik. Maar als je eenmaal je CI hebt, klinkt de piano totaal anders dan je gewend bent. En dat is dan hoe het is.
1: Ja.
2: En dan kan je aan leren wennen en daarna kan je het weer leren prettig vinden.
1: Ja. Is het voor
2: en wie weet zit ook weer mooi.
1: Ja, dan weet je het mooi ook. Is het voor iedereen geschikt, zo'n implantaat?
2: Nee, er zijn wel voorwaarden. Vooral dat de hoorzenuw nog intact is. Dus je moet echt, als je gehoor zo slecht is dat de KNO-arts zegt, nou, ga maar eens in een academisch ziekenhuis praten. Dan kom je daar bij een intake en dan gaan ze van allerlei dingen uitzoeken hoe dat met het gehoorverlies zit en waardoor en hoe de hoorzenuw is en nou, nog veel meer.
1: Yeah.
2: En op een gegeven moment zeggen ze, nou, u mag een CI. Vaak zijn mensen best wel bang en dat is echt jammer.
1: Ja,
2: want slecht horen is niet gezond voor je. Je wereldje wordt er heel klein van, want je verstaat het allemaal niet meer. Dus ja, het is ook niet meer leuk om mensen te ontmoeten. Het is niet meer leuk om uit te gaan. En ja, dat is niet goed voor ons. We zijn toch sociale wezens en we hebben elkaar nodig en we willen elkaar graag verstaan. En je wil graag gehoord worden.
1: Vandaar ook die trainingen die je gaat geven voor mensen die Muzi-CI hebben.
2: Dus die een CI hebben, die kunnen meedoen aan de training van Muzi-CI. Vooral die mensen die muziek graag weer een kans willen geven. Soms hebben mensen een CI al meer dan 10 jaar en dan zeggen ze, nou, ik geef nog 1 kans, want ik heb het eigenlijk al, zoals iemand het noemde, uitgebannen. Maar ik ga het weer inbannen.
1: Ja, ja.
2: Nou ja, dat hoop je dan echt, dat mensen de stap kunnen zetten van, nou oké, nu het zo klinkt, nu is het eigenlijk fijner dan ik dacht. En je wisselt met elkaar uit in een groepje van 3 tot 5 deelnemers.
1: Mm-hmm.
2: Je leert dus ook veel van elkaar. Ja, mensen troosten elkaar vaak op een mooie manier, maar ze helpen elkaar. Je moet gewoon goed oefenen. En dat zijn we niet gewend.
1: Nee, en dat leer je tijdens die trainingen.
2: Ja, en mensen moeten ook thuis gewoon meer naar muziek luisteren.
1: Ja, precies.
2: Eenvoudig beginnen, dat opbouwen, nou, van alles.
1: Mensen die zo'n implantaat hebben, hoe kunnen die bij die trainingen terechtkomen? Hebben jullie een website of sociale media waar dat allemaal kan?
2: Ja, dus we hebben MUSI-CI, dus MUSI-CI. Dat is een website, als je ons opzoekt kan je ons makkelijk vinden. En ook op Facebook zitten wij en op LinkedIn. Als je MUSI-CI intikt en als je luisteren met een kunstoor intikt in Google, dan vind je ook een film daarover die we gemaakt hebben, hoe het CI eigenlijk klinkt. En dan vooral met muziek. En zo kan je ons vinden en zo kan je ook de trainingen vinden. En in alle academische ziekenhuizen weten ze dat het bestaat.
1: En als je mee wil doen, dan ben je van harte welkom. En Joke Veldman is er in ieder geval om dat voor u allemaal te gaan regelen. Want u hebt zelf ervaring daarmee, hè? Dat is natuurlijk het voordeel.
2: Ja.
1: Duidelijk. Van takkenherrie naar weer genieten. U hebt duidelijk gemaakt hoe dat kan. Joke Veldman namens de stichting MUSI-CI. Dank voor het gesprek.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

Ze maakten het eerder dit jaar Nina June en Blanket of Dust. En daarvoor Serge Lama en Je t'aime à la folie. Zometeen erfgoedadviseur Elsa van Lieren. Maar eerst is hier José Feliciano en Stay With Me.

0: 1974 was het jaar voor Stay With Me van José Feliciano. Ons volgende onderwerp. Elsa van Lieren is een erfgoedadviseur en directeur van Loods M. En ze is bij Herman de Bruin.
1: Elsa, welkom.
2: Dankjewel. Ja,
1: waar staat die M dan voor? Want dat is al eerst mijn nieuwsgierige vraag.
2: Ja, ik denk dat die M is gekozen omdat het best wel veel raakvlakken heeft met het maritieme. Ja. Maar ook met Maassluis. Oh, en ja. Ook met mooie mensen. Dus je kan hem eigenlijk invullen waar je maar voor wil. En als je alleen loods had gezegd, dan het gaat natuurlijk om het gebouw aan de buitenhaven, aan de Gove van Wijkade, nummer 44 in Maassluis. Maar die M die moet ook een beetje verbindend zijn. Het geeft ook een beetje de golfslag weer. En het geeft ook een beetje bij alle stromen die we eigenlijk in gang willen zetten om elkaar te ontmoeten.
1: Je bent daar directeur van?
2: Ja, dat klopt. Ik ben directeur van de stichting Loods M. En de stichting is in het leven geroepen omdat vanuit een plan, en dat is eigenlijk een gezamenlijk initiatief van vrijwilligers, dus eigenlijk burgers van Maassluis en de gemeente, om een plek te creëren waar de musea van Maassluis en het museumschip de Hudson een plek krijgen samen met eigenlijk de ambachten en het field lab rondom het maritieme. De Hudson is, het is volgens mij de laatst gebouwde sleeboot van deze allure, zeg maar. En die, die was klaar vlak voor de oorlog. Die is weggegaan. Die is vertrokken en die kon heel lang niet meer thuiskomen. Want dat ging niet. Nee. Die heeft zich aangesloten bij de geallieerden. En heel veel heldhaftige daden verricht, die bemanning. En een daarvan proberen we nu een beetje in het licht te zetten.
1: Ja, je praat er vol vuur over. Waar komt dat vuur vandaan?
2: Nou, ben ik natuurlijk van huis uit al een erfgoedliefhebber, zeg maar. Dat is een beetje ontstaan in de loop der jaren tijdens mijn werkzame leven.
1: Want Loods M is erfgoed, hè?
2: Ja.
1: Ja, ja, dat betekent.
2: En erfgoed betekent dat het gaat natuurlijk over historische schepen. Ja. Het gaat over de DNA van Maassluis. Die is ontstaan. Een plek ontstaat altijd. En bij erfgoed kijk je een beetje naar de kracht van de plek. En wat is nou belangrijk om te bewaren? En dan zijn het vaak dingen die nu niet meer zo zouden kunnen gebouwd worden. Of zo zouden kunnen ervaren worden.
1: Nee.
2: En dan heb je te maken met erfgoed.
1: Ja. Maar als adviseur mogen ze blij zijn dat je er bent. Denk, want je bent ook iemand die graag pioniert, denk ik zo. Want er moest van alles opgebouwd worden, toch?
2: Ja, klopt. Ja. Het is heel fijn dat er al gebaande wegen zijn om die in te kunnen vullen. Maar mijn hartje ligt al meer bij dingen die er nog niet zijn en die iets groots kunnen worden. Mm-hmm. En dat vind ik het leukst, omdat te doen in stapjes, dus die wel klein en tastbaar zijn. Zodat je ook kunt testen, oké, werkt dit? Dan gaan we ermee verder. Werkt het niet? Dan moet je iets anders kiezen.
1: Dan gaan we het loslaten.
2: Ja, dan gaan we het ook gewoon loslaten. En het leuke is dat je, als je dat met een groep doet, dan wordt die band onderling ook veel sterker. Want fouten maken mag. Je mag het ook soms helemaal verkeerd gedaan hebben. Want dan weet je dat dat in ieder geval niet de weg was. En nou ja, dat weten we allemaal. Als je elkaar beter leert kennen, dan zie je eigenaardigheden ook wat in een mooie daglicht. Dus dan kom je er wel samen uit.
1: Ja, mooi beroep om met mensen te werken en met dat erfgoed.
2: Ja,
1: dat
2: precies.
1: Komt allemaal samen dan.
2: Ja.
1: Ja. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze met Elze van Lieren iets bedenken? Of moeten we naar Loods M?
2: Nou, nee, ik denk dat vanuit Loods M, zeg maar, dat een hele goede basis is om nieuwe samenwerkingen ook te ontdekken. Dat zien we nu ook, zoals het nu staat. We hebben natuurlijk de originele loodsgenoten. En we hebben bepaald, we gaan over circulariteit. We gaan over waterbewustzijn. En we gaan over klimaatadaptatie. Dat zijn de kernonderwerpen. Maar je ziet dat gewoon eigenlijk alles wat je doet, daar wel een beetje mee gelinkt kan worden. Dus mocht je denken, hé, ik wil er toch meer van weten. Of ik wil ook graag samenwerken. We hebben natuurlijk de Loods M Academy voor alle vrijwilligers, waar cursussen worden gegeven, waar mensen van gebruik kunnen maken. We hebben participatieprojecten waarbij de inwoners van een sluis aan mee kunnen doen. Dan is een mailtje naar hallo@loodsm.nl.
1: Okay.
2: En daar kun je eigenlijk je vragen stellen.
1: En dan kan je alles te weten komen. Of is er ook nog een website?
2: De website is loodsm.nl. En die is best wel uitgebreid. Maar kun je wel heel veel dingen makkelijk op vinden.
1: En een keer naar Maassluis gaan om daar zelf te kijken hoe het allemaal in zijn werk gaat.
2: Nou, het is ontzettend leuk. Ik kende natuurlijk Maassluis van de kaart.
1: Ja.
2: Nu loop ik er al 2 jaar rond. Ook gewoon lekker om mijn boodschapjes te doen. En in het centrum te winkelen of in de Koningshoek. Dus ik denk, wat mij het meest verbaast aan Maassluis is dat eigenlijk alles wat je nodig hebt, is er gewoon.
1: Mooi. Dat is een mooie laatste opmerking over Maassluis. Dat zou de VVV ook kunnen zeggen. Elsa van Lieren over Loods M en over Maassluis. Dank voor het gesprek en heel veel plezier ook tijdens het werken.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Radio Capelle.

beetje country en western in het programma van Garth Brooks. De Dance hoorde je. En daarvoor Claudia de Breij. En wat als? Zometeen alles over mossen in de Delftse natuur. Na Harpo. Een smile.

0: Een fluiten kan die ook. Harpo uit 1976 en Smile. Ons volgende onderwerp. Bij Natuurlijk Delfland is het verslag uitgekomen van een inventarisatie in het Veenmosrietland in Delft. Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Geert, welkom.
2: Goeiedag.
1: Een natuurreservaat in Delft. Ik moet zeggen, ik ken het niet, terwijl ik wel vaak in Delft ben.
2: Ja.
1: Waar ligt dat?
2: In de Delftse Hout.
1: Oké. Okay.
2: Daar heb je een rietland, dat is een paar honderd meter lang.
1: Ja.
2: En dat is natuurreservaat.
1: Dat is natuurreservaat.
2: Het is een gemeentelijk natuurreservaat.
1: Zo, ja. Bijzonder. Ja, want is dat dan zo belangrijk voor de natuur dat het een reservaat moest worden?
2: Ja, zeker. Het is een veengebied waar nog levend veen wordt gevormd.
1: Oké.
2: Dat wordt gevormd vooral door veenmossen.
1: Mm-hmm.
2: En ze zijn heel actief, dus ja.
1: Ja. Maar dus die mossen zijn dus nu onderzocht door jullie mensen?
2: Ja.
1: Ja, ik las dat er een heleboel soorten veenmos zijn, waar ik nog nooit van gehoord had, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, dat kan
1: ik
2: voorstellen, ja.
1: Maar hebben die allemaal al namen of hebben jullie die namen gegeven?
2: Nee, dat wordt door de Nederlandse namen wordt door de Nederlandse mossenmensen gegeven. En dat is al jarenlang.
1: Ja.
2: En er wordt al, in Nederland worden 150 jaar naar mossen gekeken.
1: Ja, en jullie hebben dus een inventarisatie gemaakt van al die mossen die daar groeien. Want het is meer dan één mos, hè? Één soort.
2: Ja.
1: Wat is het belang daarvan dat nu in een rapport, in een uitstekend uitgebreid rapport staat? Ik heb het doorgenomen, maar het is pittig.
2: Het is een, je kan zeggen, een wetenschappelijk rapport.
1: Ja, ja.
2: En uiterst grondig gekeken en ook gedetermineerd en zo. Echt fantastisch, echt. Nee, ik ben er heel erg blij mee.
1: Ja, want we hebben het over beekstaartjesmos, lippenmos en glanzend platmos onder andere.
2: Mooi, hè?
1: Ja. Hoe ze die namen verzonnen, weet ik niet, maar het klinkt allemaal heel goed. Ja,
2: de mensen die het hebben verzonnen, bepaald, die kijken naar een bepaald kenmerk van het mos en dan geven ze namen en dat, ja.
1: Nou, die namen zijn er dus al heel lang. Dat is niet jullie verdienste om die naam te verzinnen.
2: Nee, die macht hebben wij niet.
1: Nee. Ik zei al, het is een uitgebreid rapport geworden, ook heel gedetailleerd. Voor wie is dat bestemd?
2: Nou, ten eerste voor de beheerder, de gemeente Delft.
1: Ja.
2: Maar wij vinden het ook hartstikke leuk om te weten wat er is. En dan kan je daar ook in het beheer, en dan kan je ook de gemeente aanhouden van mensen, beheer het wel goed. En dat soort dingen, dus we zijn er hartstikke blij mee. Ja.
1: Wordt het goed beheerd op het moment?
2: Ja, je kan wel zeggen...
1: Het klinkt wat vaag, klinkt wat aarzelend.
2: Nou, dat was een aantal jaren geleden, was het even de aandacht ervoor weggeëpt. Maar het is nu weer bijgetrokken.
1: Ja, want de Delftse Dini Tubbing, die is ook van de gemeente, hè? Die met de natuur te maken, die heeft jullie er ook bij geholpen, dacht ik.
2: Nou, die heeft toestemming gegeven. Ze heeft niet geholpen, maar ze heeft toestemming gegeven dat de mensen erin mochten.
1: Ja.
2: Dus je mag het is verboden toegang. Er staat ook een bordje verboden toegang.
1: Ja, het is beschermd natuurgebied dus.
2: Het is een beschermd gebied, natuurgebied.
1: Okay. Dus er komen geen mensen in, als het goed gaat.
2: Als het goed gaat, komen er geen mensen in.
1: Maar jullie mochten er wel in en je hebt daar een prachtig rapport over geschreven.
2: Ja.
1: Is dat rapport ergens te vinden?
2: Jawel, op onze website, ga je Natuurlijk Delfland, heb je rechtsboven de kennisbank.
1: Ja.
2: En dan staat het als eerste titel. Het staat er bovenaan.
1: Op de website.
2: Op de website.
1: Dat in ieder geval waar.
2: Dus bovenaan de kennisbank. En dan.
1: Is dat het enige stukje echte natuur die er nog is in Delft? Want we hebben heel veel parken natuurlijk, maar die zijn allemaal aangelegd. Dit is nog een restant van het overblijfsel van het totale veengebied, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja. Ik zit even te kijken. Echt, wat een heel leuk gebied is. Dat is achter de Grutto.
1: Dat
2: is een heel leuk gebied.
1: Dan heb je het over de weilanden tussen Delft en Schiedam.
2: Ja.
1: En wat is daar leuk aan?
2: Nou, dat was een... Een plas die is gegraven toen de spoorlijn werd aangelegd. Nu praat ik over 1850, 1860.
1: Ja.
2: En dat is langzamerhand, of vrij snel, is dat dichtgegroeid. En daar vond ook veenvorming plaats.
1: Oké.
2: Alleen, het is... Ja, nee, dat is nu eigenlijk het veenmos. Ik heb 2 jaar geleden zijn we nog geweest. En toen waren een paar verdroogde exemplaren. En zeker met deze droogte is het eigenlijk verdwenen.
1: Ja. En is dat met het natuurreservaat waar het rapport van is, is het niet verdroogd?
2: Er zullen droge plekjes zijn, maar de waterstand is heel erg hoog.
1: Mm-hmm.
2: Dus dan verwacht ik niet dat daar droogteschade...
1: Nee. Toch geen waterschap heeft ervoor gezorgd dat het water het peil wat hoger was, hè?
2: Ja.
1: Vanwege de droogte dus.
2: Ja. Het bijzondere van Veenmos is... Eigenlijk moet... Kijk, de Hoogheemraadschap, die werkt met water... waar heel veel voedingsstoffen in zitten. Maar eigenlijk moet je dat bij Veenmos niet hebben.
1: Nee.
2: Die moeten dus in hele arme omstandigheden kunnen ze ook leven.
1: Mm-hmm.
2: En dus dat is, kan een bedreiging zijn. Maar hier lukt het, dus prima. Ja.
1: Beetje uniek gebied dus eigenlijk.
2: Voor Delft is een hartstikke uniek gebied, ja, dat klopt.
1: Ja. En niet er naartoe gaan en erin komen, maar wel het rapport lezen. Kijk je op de genoemde website en dan kom je het tegen.
2: En je kan, als je van het Rieten Dak naar het zuiden gaat, dan loop je er via het pad eigenlijk doorheen. Mm-hmm. En dan kan je zo kijken.
1: Ja, je kan het daar vandaan goed zien. Hele strook eigenlijk is het, langs het water.
2: Ja.
1: Mooi om dat allemaal mee te maken. En om te horen hoe jullie al die mossen hebben gevonden. En dat het toch een uniek gebied is in de stedelijke omgeving eigenlijk. Dankjewel voor het gesprek. Geert van Poelgeest, bestuurslid van Natuurlijk Delftland. En bezig met een natuurreservaat in Delft wat vrij uniek is. Dankjewel.

Altijd in voor een complimentje, de Style Council en You're the Best Thing. En daarvoor Leslie Feast en One Evening. En dat was de late avond van donderdag 3 september. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Martin. Van de Boogaard. Bij een ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse touringcar zijn meerdere doden gevallen en is een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt de Zwitserse politie. Het gaat om een touringcar van OAT. In de bus zouden 48 oudere passagiers hebben gezeten. Op foto's is te zien dat de bus op zijn kant langs de weg ligt. Het ongeluk gebeurde bij het Cernes in het kanton Graubünden in het zuidoosten van Zwitserland. De bus zou vanuit Oostenrijk een dagtocht hebben gemaakt. De zorgpremie gaat volgend jaar met zeker een tientje per maand omhoog. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte cijfers uit de miljoenennota.

0: De gemiddelde maandpremie komt daarmee volgend jaar op €169 per persoon. Hoeveel je precies betaalt hangt af van je verzekeraar, sommige zijn duurder dan andere, en ook van de hoogte van je eigen risico. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam gaat de mogelijkheid bekijken om te gaan exposeren in het Schielandshuis. Dat zegt gemeenteraadslid Geert Koster van Leefbaar Rotterdam, die dit idee heeft voorgelegd aan de directie van Boijmans. Vanwege de grootschalige renovatie is Museum Boijmans van Beuningen nog zeker tot 2030 gesloten. Koster vindt het zonde dat de collectie tot die tijd niet te zien is, en door te gaan exposeren in het Schielandshuis zou dat probleem kunnen worden opgelost. We moeten er vanwege de klimaatverandering rekening mee houden dat meer mensen besmet raken met het West-Nijl-virus. Dat zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam. Het RIVM maakte bekend dat afgelopen week weer mensen ziek zijn geworden van het West-Nijl-virus. Tot nu toe zijn er in Nederland 3 mensen aan de tropische ziekte overleden. Het West-Nijl-virus wordt overgedragen via muggen die het oppikken van besmette vogels of paarden. Er is geen gevaar voor besmetting van mens op mens. We gebruiken steeds meer steenkool om elektriciteit op te wekken, ook in Nederland. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. De toename van het gebruik van steenkool heeft te maken met de hoge gasprijs als gevolg van de oorlog tegen Iran. Bij de verbranding van steenkool komt veel CO2 vrij en dat is slecht voor het klimaat. In Nederland draaien nog 3 kolencentrales. 2 daarvan staan bij ons op de Maasvlakte. Het is de bedoeling dat de kolencentrales in 2030 dichtgaan. De Van Brienenoordbrug is tot 5:00 morgenochtend in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat gaat testen of alle systemen van de brug het nog doen. Zo'n inspectie gebeurt elk jaar. Het verkeer dat bij Rotterdam normaal gesproken over de A16 gaat, wordt tot morgenochtend, 5:00 omgeleid door de Benelux-tunnel. En dan krijg je nog het weer. Nu nog een paar opklaringen, maar in de loop van de nacht raakt het bewolkt. En vanuit het westen komt er wat regen. Morgenochtend veel bewolking en soms wat regen of een bui. Morgen.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesselanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse college. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan 800.000 euro. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 10 september. Vandaag waren wolkenvelden, vanmiddag tijdelijk ook flinke zonnige periode. Het bleef droog en de temperatuur komt naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen nog droog en het koelt af naar 13 tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking, af en toe kan er wat regen vallen, maar de zon zal morgen ook van tijd tot tijd doorbreken bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximum temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden. Op zaterdag is er nog maar een kleine kans op een lokale bui. Veelal zal het droog zijn met een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien een stuk groter. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag blijft het vrijwel zeker overal droog, een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse touringcar zijn meerdere doden gevallen en is een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt de Zwitserse politie. Het gaat om een touringcar van OAT. In de bus zouden 48 oudere passagiers hebben gezeten. Op foto's is te zien dat de bus op zijn kant langs de weg ligt. Het ongeluk gebeurde bij het Cernes in het kanton Graubünde in het zuidoosten van Zwitserland. De bus zou vanuit Oostenrijk een dagtocht hebben gemaakt. De zorgpremie gaat volgend jaar met zeker een tientje per maand omhoog. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte cijfers uit de miljoenennota. De gemiddelde maandpremie komt daarmee volgend jaar op €169 per persoon. Hoeveel je precies betaalt hangt af van je verzekeraar. Sommige zijn duurder dan andere. En ook van de hoogte van je eigen risico. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam gaat de mogelijkheid bekijken om te gaan exposeren in het Schielandshuis. Dat zegt gemeenteraadslid Geert Koster van Leefbaar Rotterdam, die dit idee heeft voorgelegd aan de directie van Boijmans. Vanwege de grootschalige renovatie is Museum Boijmans van Beuningen nog zeker tot 2030 gesloten. Koster vindt het zonde dat de collectie tot die tijd niet te zien is. En door te gaan exposeren in het Schielandshuis zou dat probleem kunnen worden opgelost. We moeten er vanwege de klimaatverandering rekening mee houden dat meer mensen besmet raken met het West-Nijl-virus. Dat zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam. Het RIVM maakte bekend dat afgelopen week weer mensen ziek zijn geworden van het West-Nijl-virus. Tot nu toe zijn er in Nederland 3 mensen aan de tropische ziekte overleden.

0: Het West Nijlvirus wordt overgedragen via muggen die het oppikken van besmette vogels of paarden. Er is geen gevaar voor besmetting van mens op mens. We gebruiken steeds meer steenkool om elektriciteit op te wekken, ook in Nederland. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. De toename van het gebruik van steenkool heeft te maken met de hoge gasprijs als gevolg van de oorlog tegen Iran. Bij de verbranding van steenkool komt veel CO2 vrij en dat is slecht voor het klimaat. In Nederland draaien nog 3 kolencentrales. 2 daarvan staan bij ons op de Maasvlakte. Het is de bedoeling dat de kolencentrales in 2030 dichtgaan. De Van Brienenoordbrug is tot 5 uur morgenochtend in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat gaat testen of alle systemen van de brug het nog doen. Zo'n inspectie gebeurt elk jaar. Het verkeer dat bij Rotterdam normaal gesproken over de A16 gaat, wordt tot morgenochtend 5 uur omgeleid door de Benelux-tunnel. En dan krijg je nog het weer. Nu nog een paar opklaringen, maar in de loop van de nacht raakt het bewolkt. En vanuit het westen komt er wat regen. Morgenochtend veel bewolking en soms wat regen of een bui. Morgenmiddag wordt het vanuit het westen droger en komt de zon er vaker bij. En de middagtemperatuur komt uit op 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het bestuur van de gemeente Rotterdam overweegt om het betaald parkeren uit te breiden naar de hele stad. Vanaf 1 december moet er bijvoorbeeld ook in Nesserlanden betaald worden. Daarna kunnen andere wijken volgen waar parkeren nu nog gratis is. Dat is in ieder geval een voorstel van het college in Rotterdam aan de gemeenteraad die daarover beslist. De Capelse VVD maakt zich nu al zorgen over mogelijke gevolgen voor de aangrenzende wijken in Capelle aan den IJssel. Rotterdammers die zouden eventueel kunnen uitwijken naar Capelle om betaald parkeren te vermijden. En daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld, ingediend bij het Capelse college. En die gaat daarop antwoorden. En vrijdag wordt in Nieuwekerk aan den IJssel 67.000 hulpgoederen ingepakt voor Oekraïne. 15 vrijwilligers maken onder meer slaapzakken, kussens en winterkleding voor kinderen klaar voor transport. De goederen zijn afkomstig van verschillende bedrijven en organisaties en hebben samen een waarde van meer dan €800.000. Het initiatief komt van People for People Foundation, die sinds de inval in Oekraïne in 2022 humanitaire hulp biedt. De hulpgoederen worden uiteindelijk naar verschillende regio's in Oekraïne gebracht. Daarvoor werkt de stichting samen met Lifeline Ukraine. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 10 september. Vandaag waren wolkenvelden, vanmiddag tijdelijk ook flinke zonnige periode. Het bleef droog en de temperatuur komt naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen nog droog en het koelt af naar 13 tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking, af en toe kan er wat regen vallen, maar de zon zal morgen ook van tijd tot tijd doorbreken bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximum temperatuur morgenmiddag rond de 20 graden. Op zaterdag is nog maar een kleine kans op een lokale bui, veelal zal het droog zijn met een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op zondag is de kans op enkele buien een stuk groter. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op maandag blijft vrijwel zeker overal droog, een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Op dinsdag kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige perioden. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 15. En dinsdagmiddag kan het zo'n 22 tot 23 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse touringcar zijn meerdere doden gevallen en is een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt de Zwitserse politie. Het gaat om een touringcar van OAT. In de bus zouden 48 oudere passagiers hebben gezeten. Op foto's is te zien dat de bus op zijn kant langs de weg ligt. Het ongeluk gebeurde bij het Cernes in het kanton Graubünden in het zuidoosten van Zwitserland. De bus zou vanuit Oostenrijk een dagtocht hebben gemaakt. De zorgpremie gaat volgend jaar met zeker een tientje per maand omhoog. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte cijfers uit de miljoenennota. De gemiddelde maandpremie komt daarmee volgend jaar op €169 per persoon. Hoeveel je precies betaalt hangt af van je verzekeraar. Sommige zijn duurder dan andere. En ook van de hoogte van je eigen risico. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam gaat de mogelijkheid bekijken om te gaan exposeren in het Schielandshuis. Dat zegt gemeenteraadslid Geert Koster van Leefbaar Rotterdam, die dit idee heeft voorgelegd aan de directie van Boijmans. Vanwege de grootschalige renovatie is Museum Boijmans van Beuningen nog zeker tot 2030 gesloten. Koster vindt het zonde dat de collectie tot die tijd niet te zien is. En door te gaan exposeren in het Schielandshuis zou dat probleem kunnen worden opgelost. We moeten er vanwege de klimaatverandering rekening mee houden dat meer mensen besmet raken met het West-Nijl-virus. Dat zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam. Het RIVM maakte bekend dat afgelopen week weer mensen ziek zijn geworden van het West-Nijl-virus. Tot nu toe zijn er in Nederland 3 mensen aan de tropische ziekte overleden. Het West-Nijl-virus wordt overgedragen via muggen die het oppikken van besmette vogels of paarden. Er is geen gevaar voor besmetting van mens op mens. We gebruiken steeds meer steenkool om elektriciteit op te wekken, ook in Nederland. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap. De toename van het gebruik van steenkool heeft te maken met de hoge gasprijs als gevolg van de oorlog tegen Iran. Bij de verbranding van steenkool komt veel CO2 vrij en dat is slecht voor het klimaat. In Nederland draaien nog 3 kolencentrales. 2 daarvan staan bij ons op de Maasvlakte. Het is de bedoeling dat de kolencentrales in 2030 dichtgaan.